0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze T-shirts.
9: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
8: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
9: Ga dus snel kijken en bestel.
8: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend T-shirt van Radio Seabreeze.

so bad. Oh, yeah.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drecht-tunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drecht-tunnel loopt onder de Oude Maas, tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
7: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Zo'n 10.000 mensen in Zuid-Frankrijk die in het gebied van de grote natuurbrand bij Île-sur-Tête zijn, moeten evacueren. De overheid heeft een alert verstuurd. Campings zijn bijna niet te bereiken en toeristen worden omgeleid. Het vuur verspreidt zich door de droogte en harde wind razendsnel. Volgens lokale bewoners zijn elektrische auto's aan het ontploffen en is er chaos op straat. Bewoners vertrekken rennend. Ze moeten van de autoriteiten richting Tuir en Canoë gaan. Vanmiddag is het verkeer in en bij de Drechttunnel tot stilstand gebracht omdat de politie een ontsnapte hond probeerde te vangen die de tunnel in was gerend. In de tunnel stonden automobilisten stil en op beelden is te zien dat het zwart-witte hondje er langs rent. Uiteindelijk is het dier met behulp van automobilisten gevangen en herenigd met zijn eigenaar. De Drechttunnel loopt onder de Oude Maas tussen Zwijndrecht en Dordrecht. Hoe de hond in de tunnel terechtkwam is nog onbekend. In Keulen waren vandaag zo'n 1,5 miljoen bezoekers bij de jaarlijkse Pride Parade en dat is het hoogste bezoekersaantal ooit behaald in de stad. Aan de parade zelf deden ongeveer 60.000 mensen mee die verdeeld waren over 250 groepen. Pride is ooit ontstaan als demonstratie voor de rechten van homoseksuelen. In ons land is de Pride van 25 juli tot en met 8 augustus. Hoogtepunt is de Canal Parade door de Amsterdamse grachten op 1 augustus. Een van de dodelijke slachtoffers van het eenzijdig verkeersongeluk in Heibloem vanmiddag is Boer zoekt vrouw deelnemer John Nouwen, die ook raadslid voor het CDA was in de gemeente Leudal. In de auto die door onbekende oorzaak tegen een boom reed zaten 6 mensen. Nog 3 zijn overleden en 2 zijn er zwaar gewond naar een ziekenhuis gebracht. Nouwen deed vorig jaar mee aan Boer zoekt vrouw. In juni brak brand uit op zijn kippenboerderij waarbij 50.000 dieren omkwamen. En dan nog het weer. Vannacht overwegend droog. De temperatuur daalt naar een graad of 15 en het waait bijna niet. Morgen zon, wolken en wat lichte regen bij 20 tot 29 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Bij de online drogist helpen we je graag je huis schoon te houden. Verleidelijk schoon zelfs. Daarom krijg je nu 30% korting op alle Bruinzeel Cosmetic Homecare producten. Daarmee creëer je het huis waar jij van houdt. Want Bruinzeel is van je huishouden. De online drogist. Met een persoonlijk advies voor elke vraag.
6: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
7: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Er zijn geen meldingen van gewonden op deze Amerikaanse eilandengroep bij de Filipijnen. Afgelopen nacht is een 38-jarige man uit Amsterdam gewond geraakt bij een steekpartij in de Maria Austriastraat op het Haveneiland in de wijk Eiburg. Volgens de politie ontstond het steekincident na een ruzie. Het parool meldt dat er bij die ruzie tussen de 15 en 20 personen betrokken waren. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte is gevlucht. De politie is op zoek naar getuigen en camerabeelden van de steekpartij in de hoofdstad. Bij een inbraak in het Lalique Museum in het oosten van Frankrijk zijn gisterochtend zo'n 20 kostbare juwelen gestolen. De buit zou volgens Franse media miljoenen euro's waard zijn. De inbrekers sloegen in alle vroegte op de zondagmorgen toe en verdwenen voordat de politie ter plaatse was. Het museum in Wengen-sur-Moder in de Franse Elzas blijft voorlopig gesloten en de politie onderzoekt de bewakingsbeelden. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind.
1: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
5: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
4: Klinkt goed.
5: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
6: Mensenrelatie, Radboud Visser.
7: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
6: Jazeker.
8: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
9: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
10: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
11: Profiteren van een geprognotiseerde groei van 51% per jaar en 6% dividend? Dat kan. BeursTrader, het datagestuurde fintech handelsplatform, opent haar deuren voor investeerders. Word nu mede-aandeelhouder vanaf 1000 euro en profiteer van onze explosieve groei. Mis deze unieke kans niet. Ga direct naar beurstrader.nl. Nogmaals, beurstrader.nl.
12: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagbakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagbakkie.nl.
13: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
14: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Bij een Russische raketaanval op een wooncomplex in Kiev zijn vannacht zeker 4 doden en 18 gewonden gevallen. Ook 2 andere burgerdoelen, zoals garages en een warenhuis, werden geraakt. In sommige buurten van de Oekraïnse hoofdstad viel de stroom uit. Een paar uur voor de aanvallen had president Zelensky via de sociale media voor nieuwe, zware Russische aanvallen gewaarschuwd. Een supertyfoon met windsnelheden van 290 km per uur heeft op de Amerikaanse Marianeneilanden in de Stille Oceaan grote schade aangericht. Het eiland Rota zal door de hevige wind, overstromingen en golven van bijna 11 meter hoog nog wekenlang onbewoonbaar zijn, zo melden de autoriteiten. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
3: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
4: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
5: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
10: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
11: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
12: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
11: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
12: Ga dus snel kijken en bestel.
11: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
13: Hello, this is Radio Seabreeze.
14: Bonjour, ici Radio Seabreeze.
15: Hallo, hier ist Radio Meeresbrise.

Een nieuwe dag is aangebroken. Welkom bij het stuk nostalgie dat Radio Cybris heet. Met tot in de late uren muziek en discjockeys uit de 20e eeuw.

0: Seabreeze. AM.
1: The Brotherhood of Men hadden wij 77 met Angelo. De Engelse Nirvana daarvoor, Rainbow Chaser uit 68. En de eerste was van de Bee Gees. Jive Talking was een hit in 1975. Alleen maar gauw houden. Halkidee, hallo.

0: Dit is weer een volle dag Radio Sybris.
1: Met radiomakers van diverse pluimage. En ongeacht de windrichting een zee van muziek.
0: Via internet en 1098 en 1395 kHz middengolf.

0: Seabreeze AM.
1: De zangeres zonder naam hadden wij 1975. Het was aan de Costa del Sol. Tingelingeling. Stevie Wonder daarvoor. I Was Made to Love Her uit 1967. Tingelingeling. En Madison Head was de eerste. One and One is One uit 1973.
2: Can I get some nasty bass?

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het Verenigd Koninkrijk scherpt de regels voor politieke donaties aan om buitenlandse beïnvloeding van de verkiezingen tegen te gaan. Politici moeten giften voortaan eerder melden en ook aantonen waar het geld vandaan komt. Er komen strengere regels voor grote donaties van bedrijven en mensen die niet in het land wonen. De Britse regering heeft signalen van inmenging in de verkiezingen door onder meer Rusland, China en Iran. Er komen al over 2 weken strengere regels voor het afschieten van probleemwolven. Wolven die mensen aanvallen, agressief zijn of gedurende korte tijd meerdere keren paarden of vee aanvallen, mogen worden afgeschoten. Gemeenten en provincies kunnen daarvoor vergunning verlenen. De wolven mogen ook met een paintballgeweer of met licht en geluid worden afgeschrikt. Dit schrijft staatssecretaris Erkens van Landbouw en Natuur aan de Tweede Kamer. Bij het WK voetbal heeft Engeland vannacht Mexico uitgeschakeld door met 3-2 te winnen. Brazilië werd verrassend uitgeschakeld door Noorwegen dat met 2-1 won. Beide landen ontmoeten elkaar nu in de kwartfinale. Intussen heeft de FIFA de schorsing van de Amerikaanse uitblinker Bellingham omgezet naar een voorlopige straf, zodat deze in de wedstrijd tegen België kan spelen. Het is een ongebruikelijke beslissing die na een telefoontje van de Amerikaanse president Trump met FIFA-baas Infantino genomen zou zijn. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Oh, oh, oh, de 1395 HM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: En dan AM. Nu eruit. Vandaag met Anne Zijlstra.

0: funky, vrienden. Wat is allemaal too funky? Vandaag helemaal niks, want het is maandag. We hebben een nieuwe werkweek. Het weekend is weer voorbij. Tijd voor Eruit met Anne Zijlstra. En Eruit, jij eruit. Goedemorgen.
1: Good morning, good morning. Sunbeam forsoot smile through. Good morning, good morning to you and you.
0: We staan weer aan de vooravond van een nieuwe werkweek. En we moeten weer aan de slag, vrienden. Straks weer eruit. En de morgenster. Ja, en oude nieuwsfeitjes. En ik bedank natuurlijk Martin van Kampen weer voor de Morning Music Show. Ja, je kent het recept. Ik ga natuurlijk met de broodjes aan de slag. Koffie en jij uit bed. Laten we maar gewoon beginnen met dat waar wij goed in zijn, zoals iedere ochtend lekkere muziek draaien. We gaan naar 1985 en doen daar.

vaak voorbij komt op Radio Seabreeze. Natuurlijk Phil Collins, voormalig leadzanger van Genesis, de groep. En dit was Solo uit 1982. Don't let him steal your heart away. We gaan naar de volgende plaat kijken, naar de nieuwe opgave, de Morgenster. Maar eerst de Sugar Babes.

we zijn weer toe aan de morgenster van deze ochtend. Een nieuwe opgave. We zoeken een zangeres en actrice, geboren 20 mei 1946 in Californië, als Sherilyn Sarkisyan LaPierre. En ze is van Armeense afkomst. Ze is vooral bekend geworden als zangeres van een rock'n'roll duo in de jaren 60. Maar behalve zangeres ontpopte ze zich later ook nog als actrice. Ze speelde in films onder andere Witches of Eastwick, Mamma Mia en Mask. In 1988 kreeg ze een Oscar voor haar rol in de film Moonstruck. En tevens was ze daar dus de beste actrice. In 1993 scoorde ze een hit met de tekenfilm duo Beavis en Butthead. En in 1998 scoorde ze haar grootste hit uit haar carrière. Ja, wie is zij, vrienden? 20 voor 9 krijg je van mij de oplossing van deze morgenster. Nu weer.

Swing Out Sister 1987, vrienden. Je hoorde Surrender, was natuurlijk de opvolger van Break Out. Naar de volgende plaat kijken we even naar de oude nieuwsfeitjes door de decennia heen. Maar eerst deze van The Golden Earring.

1968, de Golden Earring, hoor je met I've Just Lost Somebody. En dat brengt ons bij de oude nieuwsfeiten. En we gaan naar 1941, de Tweede Wereldoorlog. De Verenigde Staten bezetten delen van IJsland om zo een invasie van nazi Duitsland te voorkomen. En dan gaan we naar 1956. Het West-Duitse parlement, de Bundestag, schaft de militaire dienstplicht af. 1969, de Canadese regering besluit dat Engels en Frans de officiële staatstalen zijn. 1974, een drama voor Nederland. Ze verliezen in de finale van het wereldkampioenschap voetbal met 2-1 van gastland West-Duitsland. 2005, terwijl in Schotland een conferentie van 8 industriële grootmachten plaatsvindt, wordt Londen getroffen door een zelfmoordaanslag in openbaar vervoer. Er waren maar liefst 4 daders en het waren Britse extremistische islamieten. 2007 in Lissabon worden de 7 nieuwe wereldwonderen bekendgemaakt. Chichen Itza, Christus de Verlosser, het Colosseum, de Chinese Muur, Machu Picchu, de rotswoning in Petra en de Taj Mahal. Heb ik dan nog een berichtje, nog een kleintje. 2007, op initiatief van Al Gore vinden op alle 7 continenten live Earth concerten plaats. En dan ben ik er weer door, vrienden. Ja, die oude nieuwsfeiten, het hobbelt voorbij op deze 7e juli. We gaan lekker genieten weer van de muziek. En straks nog de oplossing Morgenster. En blijf luisteren, gekluisterd aan je radio. Muziek weer, nu draaien we IJshaan.

0: Sea Breeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een na verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Bij de Haagse Hogeschool is er grote onrust tussen docenten en leidinggevenden. Volgens de vakbonden is er sprake van een angstcultuur. In 2 jaar tijd zijn er meer dan 100 meldingen bij de ombudsman van de school gedaan over intimidatie, pesterijen en machtsmisbruik. Na een onderzoek van de arbeidsinspectie zegt de Haagse Hogeschool te gaan werken aan een verbetering van de werkcultuur met een plan van aanpak over sociale veiligheid. Dat meldt Omroep West. Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar bijna 20% minder nieuwbouwwoningen verkocht. De daling kan volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek worden verklaard door minder afgegeven bouwvergunningen. Bestaande koopwoningen zijn wel vaker verkocht. Daar was een stijging van 9% te zien. De verkoopprijzen voor bestaande en nieuwbouwwoningen stegen in het eerste kwartaal met zo'n 5%. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: De zon op je huid beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
6: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe, gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate.com. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
7: Mag.
8: Wat mag?
7: Je weet wel, Mac.
8: Hè?
7: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
9: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
15: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
8: 5, 4, 3, 2, 1.
15: Tot 10 uur. Maatwerk in de muziek. Presentatie Elibert Maathuis.
16: The greatest music ever made. Classic hits.
17: Seabreeze.
18: Seabreeze AM.

soms kan ik het inderdaad niet laten. De mama's en de papa's. Natuurlijk, Monday Monday op deze maandag. En tot 10 uur ben ik weer bij je met Maatwerk in de Muziek. Radio Seabreeze, 7 dagen in de week zijn we er. En ik ben er van maandag tot met vrijdag. En we kwamen eruit vanochtend met Anna Zijlstra. En het belooft deze week weer een heerlijke week te worden. En ik hoop niet zo tropisch als het weken geleden was. Want dat is af en toe niet echt lekker. Maar een beetje mooi zon en heerlijk, ja. En bij de mama's en de papa's. Toen dacht ik, ah, mama Cass. Elliot, make your own kind of music. Want dat doen we natuurlijk.

country van Nederlandse bodem. Natuurlijk een beetje Dundee. Onder leiding van Dick van Altena. Sad and Done. En we gaan naar Nederlandstalig. Ik vond de plaat van Dick Hout. 's Nachts in mijn dromen.

S'nachts in mijn dromen, een nummer uit 1994, maar het stond op de titeloze debuutalbum van 1995 van natuurlijk Van Dik Hout. Een groep die ontstond in Den Helder en Amsterdam als thuisbasis had. Je bent weer helemaal op de hoogte. En dit is Dr. Buzzard's Original Savannah Band.

Een stem die je natuurlijk overal bovenuit hoort. Dennis Roussos en My Friend the Wind. Uit 1973. En ach, in de jaren 70 gebeurde nogal wat. 1976 bijvoorbeeld. Thelma Houston en Don't Leave Me This Way.

leven hier this way. Ik ga het zeker niet doen. Ik ben er nog tot 10 uur met maatwerk in de muziek. En ja, we gaan naar onze oosterburen. Chris Roberts. Ik ben verliefd in die liefde.

Dennis Roberts. Ik ben verliefd in die liefde. Ach, en als je in het Duits bent, dan kun je ook naar het Frans natuurlijk bij ons. 1988, Serge Lama en Souvenir, Attention, Danger.

1973 komt het nummer van Sheriff Dean en Do You Love Me. En de vrouwelijke stem, dat is een Belgische zangeres die in de studio meedeed. Evelien Daeze. En we gaan naar Nederlandstalig. Ja, Paul de Leeuw samen met Ruud Jacot. Blijf bij mij.

in Riverbend, Home on a Monday. En dat allemaal bij Maandwerk in de Muziek op deze maandag. Ja. En we gaan naar 1976. The Rich Girl van Hall & Oates. And you're gone too far, 'cause you know it don't matter anyway.

blijft het heerlijke nummer van Hall & Oates aan de Rich Girl uit 1976. En ik kijk eens op de klok. Ja, we hebben nog een minuut of vijf te gaan. En ja, ik heb ook een lange plaat van Annie Frid Lyngstad. Weet je nog wie dat is? Natuurlijk, Frida van ABBA. En in 1982 maakte ze nummer I Know That's Something Going On. Maar ja, eerst nog even aanmelden dat we straks koffie gaan drinken bij Tom Polderman. Natuurlijk, de koffie is bijna klaar. Koffie compleet bij Tom Polderman. En ik ben er morgen weer tussen 9 en 10 met Maatwerk in de Muziek. Natuurlijk bij Radio Sea Breeze. Ik wens je een hele fijne dag. Doe voorzichtig aan. En wie weet treffen we elkaar morgen aan de radio. En dit is het, hè? I Know That's Something Going On. Nou, dat is een ding dat zeker is.

0: naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. In Teheran is de begrafenisstoet van Ali Khamenei van start gegaan. In een naar verwachting 12 uur lang durende optocht wordt de lijkkist door de stad gedragen, gevolgd door een grote menigte. De zoon en opvolger van de door Israël en de VS gedode Iraanse opperleider Mojtaba Khamenei heeft zich nog altijd niet laten zien. Drie andere zoons hebben wel afscheid van hun vader genomen. Donderdag vindt de begrafenis plaats in de geboortestad van Khamenei, Mashhad. De bosbrand bij het Zuid-Franse Perpignan is nog altijd niet onder controle. 10.000 bewoners zijn geëvacueerd. Zij mogen nog niet terugkeren voordat het gevaar is geweken. De lagere temperaturen in de nacht en het afnemen van de wind hebben wel geholpen bij het blussen van de brand, aldus de autoriteiten. Er is al bijna 5.000 hectare natuur verwoest en er zijn tot nu toe 5 gewonden gevallen, waaronder een brandweerman. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Mensenrelatie, Radboud Visser.
3: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
2: Jazeker.
4: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
5: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
6: Start de motor! De boerderij wacht.
7: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
8: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
9: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.

0: Radio Sea Breeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de VS en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. Het Britse luchtvaartbedrijf EasyJet wordt misschien overgenomen door de Amerikaanse investeringsmaatschappij Castle Lake. De Amerikanen bieden ruim 6 miljard euro voor de low-budget airline, vooral aantrekkelijk vanwege de start- en landingsrechten op de luchthavens van Milaan, Genève en Londen. EasyJet heeft ook een relatief nieuwe vloot met moderne vliegtuigen van Airbus. Het is nog niet zeker of het bod definitief wordt. Door strengere Europese wetgeving voor de haaienvangst worden er minder haaienvinnen geëxporteerd. Vorig jaar werd er in totaal toch nog altijd bijna 3 miljoen kilo aan vinnen naar China verkocht. Maar dat is een afname met 15%. Zo blijkt uit cijfers van het Europese Statistiekbureau. Er worden elk jaar naar schatting 1 miljoen haaien gevangen en zonder hun vinnen terug in zee gegooid, waar ze sterven. Spanje is daarbij de koploper, zo meldt de Volkskrant. Het weer, het is bewolkt met in het noorden kans op een bui. Het wordt vanmiddag 20 graden aan de kust tot 29 graden in het zuidoosten, bij een matige tot vrij krachtige westenwind.
2: Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
3: Zin in echt pure hydratatie zonder toevoegingen? Pak CocoSim kokoswater. 100% natuurlijk, bomvol elektrolyten en super verfrissend na sporten of onderweg. Wil je eerst proeven of meteen voorraad inslaan met een bundel? Kies je voordeel bundels op freshcoco.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
7: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robustrise.nl.
8: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
9: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
8: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
9: Ga dus snel kijken en bestel.
8: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
10: Hallo, daar zijn we weer.
11: Hoor je hier, hier, ja, hier.
12: Oh, mijn schaaf, te gek, echt zo heftig, hoor.
13: Landgenoten.
14: Binnen zonder kloppen. Oh, lekker stemmetje, even overnieuw.
15: Binnen zonder kloppen.
16: Beetje maar wel lekker.
15: Waar is hij nu eens dan? Hallo?
17: Dit is Binnen zonder kloppen met Wiebe Christ.
18: Goedemorgen.
19: Goedemorgen.

0: Radio Sea Breeze. 1098 en 1395 AM.
1: Goedemorgen en welkom bij Binnen Zonder Kloppen. Het meest gevarieerde radioprogramma van het noordelijk halfrond. Bedankt aan de collega's die vanaf 7 uur deze morgen al bezig zijn de eter op te vrolijken met hun persoonlijke audiologische keuze. Ik ben Wiebe Christ, de man van 11 uur. En op deze eerste werkdag van de nieuwe week staan ons weer een 15-tal alleraardigste deuntjes te wachten. Wat dacht je van Fleetwood Mac, Shocking Blue, Ria Valk, The Tramps, Via Cornelius, Sheila, The Eagles, The Drifters, Dr. Hook, Daryl Hall, BZN, ELO, Ricky King, Eric Burden and the Animals en The Sunshine Company. Met het mooie weer uit 1967 waarmee we de show begonnen. De popband die maar 2 jaar bestond kwam uit Los Angeles en is ooit opgezet door Maury Manso en Mary Nance. Ze hadden 3 hits en stopten ermee na hun 3e album in 1968. De 2e single maakte ook deel uit van een afscheid. BZN stopte ermee in 2006, over afscheid gesproken. En een van de meest gewilde onderdelen bij het publiek dat er altijd in gaat is de Country Medley.

eerste triootje non-stop staat klaar. En daarin is de Amerikaanse singer-songwriter Daryl Hall te horen met All By Myself. Fleetwood Mac, die met Hold Me een 20e plaats haalde in 1982. En nu is Shocking Blue en Hello Darkness. Een nummer 6 hit uit 1970.

Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

paradeplaat komt vandaag uit Frankrijk en is gemaakt in 1966 door Sheila Annie Chancel. Zij verkocht meer dan 85 miljoen platen en harkte 39 gouden platen binnen. Eentje minder dan Johnny Hallyday.

In het tweede blokje van drie non-stop aardige deuntjes van toen komen we ELO tegen met Showdown en Eric Burdon en The Animals met The Good Times uit 1964. Maar nu eerst Ria Valk en de Vrijgezellenflats uit 1969.

good time. And everything is working out fine.

0: verbazing.
1: Hallo. Kunt u me zeggen hoe laat het is?
2: De tijd is rijp voor een gevoelig werkje.

Zometeen de Drifters en Baby What I Mean uit 66. Voorafgegaan door de Belgische Vaya Condios met So Long Ago van het album Time Files uit 1930.

derde triootje non-stop komen de Tramps voorbij met That's Where the Happy People Go. De Eagles met The Girl from Yesterday. En nu eerst Dr. Hook en The Medicine Show en Baby Makes Her Blue Jeans Talk.

0: of zij nog toegepast is, maar de vraag. Maar voor de zekerheid, Shirley Bassey staat op reserve met de James Bond titelsong van de film Diamonds Are Forever. De song heeft in 1971 de top 40 niet gehaald.
1: Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate me.

Sluiten de show af met de instrumentale van Ricky King. Met de Pony Express gaan we naar het radio nieuws van 12 uur. Veel plezier ermee, een prettige dag verder en wellicht tot vanavond 9 uur bij de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek. En anders tot morgen om 11 uur voor een nieuwe BZK op Radio Seabreeze.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro en dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 11 doden en 56 gewonden gevallen. De Oekraïense president Zelensky heeft opnieuw een dringende oproep gedaan aan de Verenigde Staten en Europa om Patriot-raketten te leveren. Behalve een wooncomplex werden vannacht door Rusland ook andere burgerdoelen geraakt, zoals garages en een warenhuis. In sommige wijken van de Oekraïense hoofdstad viel de stroom uit. Er zijn 14 nieuwe verdachten in de grote kindermishandelingszaak rond een crash in de Indonesische stad Yogyakarta. De directeur van het kinderdagverblijf was al aangehouden. Er zijn nu 27 verdachten, waaronder verzorgers en een beveiliger. De politie trof bij een eerdere inval tientallen vastgebonden kinderen aan. Ouders zeggen dat hun kinderen met verwondingen thuis kwamen. De crash werkte zonder vergunning en nam meer kinderen aan dan het personeel aankon. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Start de motor. De boerderij wacht.
6: Ontdek de gaafste Brüder-tractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij Brüder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Brüder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
7: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
8: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
9: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radioklem op 1098 en 1395 AM.

0: Ze brachten dit nummer uit in 1985. En dat was hun debuutsingle. Het lied is oorspronkelijk geschreven als een klaagzang over het verdwijnen van live muziekclubs in Los Angeles. Een hele goede middag en welkom bij Bart's Middag Breeze.
1: Dit

Binnen zonder kloppen en morgen om 11 uur is die er weer met een nieuwe aflevering van BZK. En dit is Middle Breeze met onder andere Stevie Winwood, Talk Talk en de Rolling Stones. Maar eerst een mooie van Hot Chocolate. Hier is Everyone's a Winner.

Dance van Tina Charles. Die komt uit 1976. En is een van haar grootste disco-hits. Met haar heldere stem, aanstekelijke melodie en onweerstaanbare dancebeat groeide het nummer uit tot een internationale favoriet. De productie van Bidou gaf de track die kenmerkende glanzende disco-sound van de jaren 70. Een tijdloze klassieker die nog altijd de dansvloer in beweging krijgt. In Bart's Middle Breeze.

Touch Shame was ook zo'n grote hit. Dan heb ik het natuurlijk over Talk Talk. En dit was uit 1984. Een opname die geremasterd is in 1997 van It's My Life. Met nu Amy McDonald op de radio.

Olivia Newton-John. En die komt uit 1978. En liet een meer volwassen kant van haar muziek horen. Met de combinatie van pop en rock en haar warme, herkenbare stem groeide het nummer uit tot een internationale hit. Het krachtige refrein en de energieke productie maken het tot een van haar meest opvallende nummers uit de jaren 70. Een tijdloze klassieker die nog altijd heerlijk klinkt. Olivia Newton-John en A Little More Love in Bart's Middagbreeze.

Maar eerst een Dream Sessions momentje met de Rolling Stones. Een nummer oorspronkelijk uit 1976. Maar dit is een remaster uit 2009 van het nummer Fool to Cry.

shoulder.

De Rolling Stones, een Fool to Cry uit 1976. Het Dream Sessions momentje. En Dream Sessions iedere zondag, dinsdag en woensdagavond van 11 tot middernacht. Met de mooiste love songs hier op Radio Sybaris. Maar daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van dit radioprogramma. En straks na 1 uur Paul van der Mark met zijn muziekboutique. En voor de rest van de programmering kijk je gewoon even op de website van Radio Sybaris. Dat is www.radiosybaris.nl. En wij gaan eruit met de Coming Arts. I never can say goodbye. Je wordt bedankt voor het luisteren. Dit was Bart's Middagbreeze. Morgen zijn we er weer om 12 uur. Graag tot dan. Dag.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De twee jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De twee zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is nog niet bekend. In België zijn 6 minderjarigen opgepakt die van plan waren een aanslag te plegen op een school in Hasselt, net over de Nederlandse grens. Dat meldt het Belgische parket. De politie kwam de jongeren op het spoor omdat ze in dezelfde chatgroep op TikTok zaten. In die groep werd gedreigd een aanval met chemische stoffen op de school en de directie uit te voeren en het pand in brand te steken. De 6 zullen worden voorgeleid bij de jeugdrechter. De adviesprijs voor een liter diesel is bijna terug op het oude niveau en is op sommige plekken gedaald tot onder de 2 euro. Bij grote tankstations aan de snelweg kost een liter nog 2,30 euro en dat is de adviesprijs, maar die is al wel 50 cent minder dan in april. Diesel onder de 2 euro wordt her en der door prijsvechters als Tink en Macro aangeboden. Volgens United Consumers is het voor pomphouders een bewuste keuze om een 1 in hun prijs te hebben staan. Dat voelt voor klanten goedkoper. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
3: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
4: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
5: Mag.
6: Wat mag?
5: Je weet wel, Mac.
6: Hè?
5: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
7: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
8: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
9: Oh, de 1395 HM is er even niet.
10: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: Charles Muziekboutique.
1: Oh, wat ben ik blij dat de airco uitgevonden is, zeg. Het is buiten hier in Frankrijk alweer bijzonder warm. Dus ik zit heerlijk in een koele studio met een mooie stapel platen voor je. En we gaan er weer een mooi programma van maken. Bart, dankjewel voor het afgelopen uur hier bij Cibris. En we begonnen met de Pet Shop Boys. Go West. En ja, iedereen die gisteren naar de Formule 1 heeft gekeken. Ach, die Max toch.
2: Era Max. Più tranquillo che mai. La sua lucidità. Smettila, Max. La tua facilità non semplifica, Max. Max, non si spiega. Fammi scendere, Max. Vedo un segreto avvicinarsi qui.

toen lag hij er opeens uit. En ik denk, hè, ik denk zomaar, dat zelfs een telefoontje vanuit het Witte Huis in Washington van Trump er niets aan had kunnen veranderen.

Nou, de stemming zat er aardig in. Live opname van misschien wel een van de meest bekende nummers van Vaya con Dios. Na, nee, na.

Een mooie voor je. Een combinatie van Nederlands en Frans. Dan hebben we het over Kloot. En dit is zijn allereerste grote hit hier in Nederland. La Dada, Mon Dernier Mot.

0: mon dernier mot.
1: Het is een beetje stil rond hem, maar goed, het is niet anders. Cloud was dat met La Dada Mon Dernier Mot. En het is deze dag de dag van de kus. Dus daar moeten we ook eventjes bij stilstaan, vind ik. Met de Brotherhood of Man.

0: weer zo'n liedje waar ik ooit dansles op heb gehad. Ik heb hier volgens mij de Foxtrot opgeleerd. Billy Joe Spears en de Blanket Underground.
1: Naast de hitlijst gevallen.
0: Is er weer eentje. Ik heb hem volgens mij al eens een keer eerder gedraaid. Maar het is gewoon een leuk nummer. Dus nog maar een keertje in herhaling. Marie Froes en Trinix. Een Frans-Braziliaans gezelschap. Een plaat van vorig jaar die niet gedaan

De jaren 60, de Hollies. Dit soort muziek hoor je op de zaterdagmiddag tussen 4 en 6. Heel veel in het programma Zeeklassiekers en andere pareltjes. En staan ook nog eens een keer de Zeezender Centraal. De Hollies waren dat. En dit zijn de Shirts.

weer zo'n plaatje waar ik destijds talloze van verkocht heb toen ik in het weekend in een platenzaak werkte. The Shirts, Love and Walk Away. We gaan naar Frankrijk met een nummer dat we ook kennen in de uitvoering van Ben Kramer, maar dit is het origineel.

0: Chiffre sur la colline, een van die vele hits van Jodas. En ik zei het al, we hebben ook een uitvoering van Ben Kramer. En hij heet het gewoon Zai, Zai, Zai, Zai.
1: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Lubega en Mambo number 5. En we gaan weer even naar die mooie playlist op Spotify. Elke dinsdag en donderdag rond 2:15 voeg ik een nummer toe. En dit nummer staat alleen en ik draai het niet zomaar. Want vanmorgen werd bekend dat Gerard de Braconnier, van de gitarist van Toontje Lager, een aantal dagen geleden overleden is. Hij was al een tijdje ziek. En ter nagedachtenis aan hem, een van die grote hits van het gezelschap die je vindt ook in de galerij der Hollands Glorie. Toontje Lager, en net als in de film.

0: een beetje een internationaal programma vandaag. We zaten al in Frankrijk, nu zelf in Italië. Met Albano en Romina Power. Felicita en vrienden. Daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van deze aflevering van de Muziekboutique. Zometeen heel veel plezier met Guido. Ik wens je een hele fijne maandag. En morgen na het programma van Bart de Zwart ben ik bij je terug met een nieuwe aflevering van dit programma. En tot besluit een hele fraaie van Barry Ryan en Louise.
1: Every night I'm there, I'm always there.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radio nieuws op Radio Seabreeze. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. De 2 jongens van 15 die gisterochtend om het leven kwamen bij een ongeluk in de gemeente Maashorst reden zonder toestemming in de auto van hun ouders, dat meldt Omroep Brabant. Ze zouden die nacht naar een feestje zijn geweest en op de terugweg reden ze tegen een boom aan de Boekelse dijk in het dorpje Zeeland. Al snel bleek dat ze allebei waren omgekomen. De 2 zaten op school in Veghel. Daar zijn vandaag slachtofferhulp en de GGD aanwezig om leerlingen te steunen. In een gevangenis in Sri Lanka is een opstand uitgebroken waarbij tot nu toe 25 mensen om het leven zijn gekomen. 100 mensen raakten gewond. Onder de slachtoffers zijn zowel medewerkers als gevangenen. De rellen begonnen gisterochtend lokale tijd. Politie en cipiers hebben de controle over de gevangenis nog niet helemaal terug. De gevangenis ligt in Negombo, zo'n 35 kilometer ten noorden van de hoofdstad Colombo. Wat de aanleiding voor de opstand is, is nog niet bekend. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
8: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
7: Help je mee?
9: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
10: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: Weet je nog die tijd van vroeger?
13: De krakers van toen. Je zingt ze zo weer mee. Dit is Hit Dorp. Seal.
14: Fellas, I'm ready to get up and do my thing.
15: Go ahead.
14: I want to get into it, man, you know.
15: Go ahead.
14: Like a sex machine, man.
15: Go ahead.
14: Moving.

0: James Brown met Sex Machine. Het nummer klinkt als een studioopname, maar het is geen echte studioopname. Dit werd opgenomen voor een klein publiek in de studio, bewust zo opgezet om de energie van een live optreden te simuleren zonder de chaos van een concertzaal. Brown wilde absolute controle. Je hoort dus een geconstrueerde live illusie. Dus een hybride vorm is dat toen nog vrij ongezien was.
1: De hits van toen. Op de gadget van nu. Tijd voor Hitdossier. Met Guido Bambelaar.
0: Maandagmiddag, dat smalle stukje tijd tussen 14 en 16 uur, waar zelf de klok lijkt te denken, ik ga het hier rustig aan doen. Welkom bij Hitdossier en bij Radio Seabreeze natuurlijk. En als dat je doet denken aan een lichtruisende zee en een zendmast die niet perfect wil luisteren naar de regels van vandaag, dan zitten we eigenlijk goed. Want hier wordt nog uitgezonden zoals vroeger. Niet op basis van wat een systeem voorstelt, maar op basis van wat muziek ooit bedoeld was. Gehoord en beleefd worden. Mijn naam is Guido Bambelaar en ik mag je door deze middag loodsen zonder navigatie-app, zonder pushmeldingen en zonder dat iemand ergens in de server beslist welke emotie jij nu zou moeten hebben. Dus eigenlijk gewoon radio. Nog altijd dat wonderlijke idee dat iemand praat en iemand anders luistert, zonder dat daar een gebruiksaanwijzing bij zit. En ja, in tijden waarin alles slim moet zijn, draaien we hier nog altijd muziek die dat niet nodig heeft. Songs die niet geoptimaliseerd zijn, maar op een natuurlijke wijze ontstaan. Met echte artiesten die niet worden gegenereerd, maar van vlees en bloed. Het tweede nummer is er zo eentje dat perfect samenvat. Hier zijn de Isley Brothers met This Old Heart of Mine. Goedemiddag!

0: Via Roze. Toen Grace Jones dit opname was er nog volledig ingebed in de Parijs en New Yorkse clubscene. Dit nummer was haar visitekaart in de gayclubs van Parijs, nog voor ze een platencontract had. Het werd dus niet gekozen om artistieke redenen alleen, maar omdat het publiek er al op reageerde. Dat was trouwens getest op de dansvloeren, niet in een studio.
1: To take you back, back in time, on Radio Seabreeze 1395 and 1098 AM.
0: En we gaan nu ver back in time, naar begin van de jaren 60 met Chris Montez. Hij was in 1962 nog bekend van Let's Dance, een vrij rauwe, bijna garage rockachtige hit. Zijn label zag hem toen als een soort Amerikaanse tegenhanger van de Britse beatbands. Deze The More I See You werd opgenomen in dezelfde periode waarin Montez als support act toerde met de Beatles in 1963.

Chris de Bruyne had een sterke fascinatie voor Franse chansonniers, maar wilde nooit een pure imitatie brengen. Daarom zit hier dat merkwaardige evenwicht, de titel en sfeer leunen richting Frankrijk, maar de uitvoering blijft nuchter Vlaams, bijna afstandelijk. De titel Je suis gaga werd in Vlaanderen toen als vrij ongewoon ervaren. Frans gebruiken in een Nederlandstalige context was nog niet zo vanzelfsprekend. De Bruyne had een ekel aan het idee dat dit een luchtig hitje zou zijn en benadrukte in interviews dat het nummer eigenlijk dubbelzinnig bedoeld was. Sommige radiostations wisten aanvankelijk niet goed hoe ze het moesten programmeren. Te licht voor chansonpubliek, te eigenzinnig voor de popzenders.

0: wordt opgenomen in Jamaica en dat hoor je subtiel. De groove is minder strak dan de typische New York disco uit die periode. En de opnamesessies stonden onder tijdsdruk door visumproblemen. Andrea mocht maar een beperkte tijd blijven, waardoor nummers vaak in één of twee takes werden vastgelegd. Dat verklaart trouwens waarom dit nummer zo direct klinkt. Weinig overdubs en weinig correcties.
1: Hitdossier. De hits van toen. Op de gadgets van nu.

schitterende Annie's Song. John Denver schreef dit nummer in amper 10 minuten op een skilift in Aspen, Colorado. Geen gitaar bij zich, geen papier, alleen een melodie die in zijn hoofd bleef draaien. Terwijl hij naar boven ging was dat. Opnieuw beneden aangekomen heeft hij het haast letterlijk uitgeschreven zoals het in hem opkwam. Het nummer werd geschreven voor zijn vrouw Annie, maar hun relatie was toen al in een complexe fase. Dat geeft achteraf een andere lading aan de tekst. Wat klinkt als pure bewondering, kreeg later iets melancholisch, bijna breekbaar. We'll

Baby One More Time. Dit nummer werd geschreven door Max Martin en oorspronkelijk aangeboden aan onder andere TLC. Die hebben het geweigerd. Ze vonden vooral de titel vreemd. Hit Me Baby One More Time werd door hen letterlijk geïnterpreteerd. Terwijl het in het Zweedse Engels van Martin gewoon bel me nog eens betekende. Trouwens, Britney Spears was nog geen ervaren zangeres op dat moment en kreeg zeer specifieke instructies. Ze moest het zingen alsof ze iemand smeekte. En dat is gelukt, denk ik. Heel.

0: Squares of Home. Conway Twitty nam dit nummer op voordat het wereldberoemd werd. Zijn vers is soberder, minder dramatisch en vooral minder georchestreerd dan wat later zou volgen. Waar Tom Jones het nummer bijna als een theaterstuk brengt, blijft Twitty veel dichter bij een ingetogen verhaal.
1: Vergeten hits en de lekkerste goldies. Natuurlijk op Seabreeze AM.
2: Super Mario was je beste vriend op je Game Boy. En de vijand zat nog achter een hoge muur.
3: Overal liep het communisme op zijn laatste benen.
1: Hitdossier.
2: De hits van toen op de

Evelyn Thomas met High Energy. Het nummer werd oorspronkelijk populair in de gay club scene voordat het de mainstream bereikte. In de VS deed het relatief bescheiden, dit nummer, terwijl het in Europa, vooral in het Verenigd Koninkrijk, een enorme impact had. Producer Ian Levine beschouwde dit nummer als een soort manifest. Hoe ver je disco kon doorduwen richting elektronische muziek zonder het dansbare te verliezen.

Het nummer werd geschreven door Ashford en Simpson, een duo dat het nummer oorspronkelijk zelf wilde opnemen. Maar Mountain-oprichter Berry Gordy zag echter meteen hitpotentieel en schoof het naar Marvin Gaye en Tammy Terrell. Tammy was al ziek tijdens een deel van de opnamesessies. Ze kampte met de eerste symptomen van een hersentumor, al was dat toen nog niet duidelijk. Daardoor werden sommige vocalen apart opgenomen en later samengevoegd. Wat klinkt als een spontane dialoog, is dus deels studiomontage.

Evans heeft dit niet geschreven als een popsong, maar als een herinterpretatie van een bestaande hymne. De melodie komt van een traditioneel Schots volkslied dat al decennia in de kerken gebruikt werd. Wat Stevens deed, was het volledig uit de religieuze context trekken en er iets intiems, bijna persoonlijk van maken.

hier bij Cyprus kan altijd nog een luisteraar erbij, hoor. Geen probleem. Team een beetje. Het is een echte meezinger die draait om gezelligheid. De tekst, duw een beetje, er kan nog altijd eentje bij, wordt vaak letterlijk en figuurlijk gebruikt in de sfeer van een vol café of een polonaise. Waarbij iedereen wat dichter op elkaar gaat staan om ruimte te maken voor meer mensen en meer plezier. Jimmy Frey, wiens echte naam Ivan Moereman is, was in de jaren 60 en 70 een van de populairste artiesten in Vlaanderen. En hier is nu tijd voor Doris Troy.

Just One Look. Doris de Roy schreef dit nummer zelf. En nam het op in de legendarische New Yorkse Brill Building omgeving. De plek waar in die periode tientallen hits per week werden geboren. Maar anders dan veel van die fabrieksnummers had dit meteen een heel persoonlijke lading. Troy werkte destijds als backingzangeres voor de Drifters, die je trouwens in deel 2 voorgeschoteld krijgt. Troy stond dus letterlijk in de schaduw van hits, nog voor ze zelf er eentje had. Just One Look was haar ontsnapping daaruit. En ironisch genoeg bleef ze daarna toch vooral bekend als achtergrondstem. En nu tijd voor David Bowie. Tijdens de opname van de LP Low zat Bowie in Berlijn, maar dit nummer werd grotendeels in Château Heronville in Frankrijk opgenomen, samen met Tony Visconti. De achtergrondstem werd ingezongen door Visconti's toenmalige partner Mary Hopkins, maar Bowie liet haar in een andere ruimte opnemen, zodat haar stem letterlijk ver weg klonk in de mix. Dat ruimtelijk effect is dus niet elektronisch, maar fysiek gecreëerd. Bowie beschouwde Sound & Vision als een

0: van Silent Wings. Tina Turner werkt hier samen met Lulu en producer Trevor Horn. Iemand die bekend stond om extreem gelaagde en bijna filmische producties. Het nummer is oorspronkelijk geschreven door Albert Hammond en Graham Lyle, het duo achter The Air That I Breathe. Het nummer lag al jaren op de plank voordat Tina het opnam. Lulu's betrokkenheid bij de backing vocals werd pas later expliciet vermeld. In sommige vroege credits stond ze zelf niet duidelijk aangegeven.
1: Daar gaat hij weer!
0: Ik ga even de koffiemachine opzoeken. En dan mijn lijstje klaarmaken voor deel 2 van Hit of Sier hier bij Radio Sybris. En zo dadelijk nog de mededelingen en de nieuwsberichten. En laat er nu eens iets goed verteld worden in dat nieuws. Maar dat zien we wel. Wat ik wel weet, is dat we nu nog even gaan luisteren tot dat moment naar I'm Not In Love van 10cc.

0: lunch van 3 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Sea Breeze. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de Raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot €362 miljoen, een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizend van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. Ook is er een nieuw distributiecentrum in Apeldoorn, waarmee het bedrijf de logistieke capaciteit heeft om verder te groeien. Na bijna 20 jaar ontbindt Hamas het bestuur in de Gazastrook. Dit maakt de komst van een nieuw bestuur mogelijk, zoals staat in het vredesplan van de Amerikaanse president Trump. Nu komt er het Palestijnse comité NCAG, dat door Amerika samengesteld is als overgangsbestuur om het gebied te herbouwen en besturen. De ontbinding is een grote stap voor Hamas, dat sinds 2007 over de Gazastrook regeerde. In Teheran hebben miljoenen Iraniërs meegelopen met de begrafenisstoet van de opperste leider Ali Khamenei. Het gaat om de grootste opkomst tot nu toe in een week vol afscheidsrituelen. De kisten met Khamenei en 4 familieleden werden in een vrachtwagen door de stad gereden. De uitvaart duurt tot en met donderdag en veel Iraanse leiders hebben zich laten zien. Grote afwezige was Mojtaba Khamenei, zijn zoon en nieuwe Ayatollah. Sinds zijn benoeming is hij niet in het openbaar gezien. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Sea Breeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
3: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
4: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
5: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
6: Haal de hotelbeleving in huis met Benacci wandpanelen. Renoveer je badkamer zonder te slopen. 100% watervast, onderhoudsvriendelijk en toepasbaar voor meerdere ruimten. Ontdek jouw stijl en toepassing op benacci.com. BENACCI.com.
7: Heb jij ze al gezien? De Radio Sea Breeze t-shirts.
8: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
7: En er zijn ook Sea Breeze mokken en stickers te koop.
8: Ga dus snel kijken en bestel.
7: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Sea Breeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Zo, de nieuwsberichten zijn achter de rug. Tijd voor enige positiviteit op je geluidsdrager. Met onder andere Paul Young, de Drifters, de Bay City Rollers, de Beach Boys en Rob de Nijs. En we beginnen deel 2 met The Doors en Touch Me. Het nummer heette oorspronkelijk helemaal niet Touch Me. De werktitel was Hit Me, wat snel werd aangepast omdat het te agressief en verkeerd te interpreteren was. Zeker in een tijd waar Jim Morrison al onder een vergrootglas lag.

Commodores stonden in die periode bekend om groove en energie. Maar Stil is bijna het tegenovergestelde, een extreem sobere ballade, gedragen door stilte in plaats van ritme. En dat werkte, maar intern was het niet vanzelfsprekend. De band was gewend om te knallen, niet om stil te vallen. Dit nummer markeerde eigenlijk het begin van Lionel Richie's aparte koers, die later zou leiden tot een solo-carrière. Het nummer werd bijna niet als single uitgebracht, omdat sommige bandleden het te soft vonden voor Commodores normen.

Ja, nee, maar die persoonlijke. All I wanna do is make love to you. Het nummer was oorspronkelijk bedoeld voor een ander project, maar werd pas later aan de groep Hart gegeven. De band zelf had aanvankelijk twijfels over de verhaallijn. Die draait rond een vrouw die een toevallige ontmoeting heeft met een man en later een kind krijgt zonder dat hij het weet. Dat was voor sommige bandleden thematisch ongemakkelijk, net omdat het zo verhalend en letterlijk is.

Cochran nam Three Steps to Heaven op in zijn laatste sessies in 1960 was dat. Hij was op dat moment al bezig met een Europese tournee samen met Gene Vincent. Het nummer werd dus nog tijdens zijn leven opgenomen, maar pas na zijn dood uitgebracht als single. Het nummer werd in het Verenigd Koninkrijk pas echt een gigantische hit na zijn dood bij een auto-ongeluk in april van dat jaar 1960. Daardoor kreeg het nummer een bijna symbolische lading, alsof het titelbeeld van hemel plots onbedoeld letterlijk werd gelezen door het publiek.

de wind. Het is een originele compositie van Stef Bos, geschreven specifiek voor Ingeborg, die op dat moment trouwens ook zijn partner was. Het werd de Belgische inzending voor het Eurovisie Songfestival van 1989. Stef Bos zat toen nog in de vroege fase van zijn carrière als songwriter en dit nummer is eigenlijk een van zijn eerste grote publieke doorbraken als auteur, nog voor zijn latere solohits. In 2020 bracht Miss Montreal het nummer opnieuw uit onder de aandacht in het programma Beste Zangers. Haar uitvoering werd een grote radiohit in Nederland. En dit was ook een heel grote radiohit, maar een aantal jaren vroeger. Hier is Paul Young met Come Back and Stay.

0: Come Back and Stay is eigenlijk een cover van een minder bekend nummer van Jack Lee. Dat eerder in een heel andere, meer new wave-achtige context bestond. Paul Young maakte er samen met producer Laurie Latham iets totaal anders van. Veel warmer en soulvoller.
1: Hey, yo!

0: Goedemiddag. Ik zei goedemiddag.
1: En dit is totaal anders. Is Vic Dead. Dit is zo'n typische post-punk new wave single die eigenlijk groter had kunnen worden dan ze uiteindelijk werd. Department Heads kwam uit de Britse alternatieve scene rond het eind van de jaren 70. Toen punk net aan het uitwaaieren was naar iets meer ironisch en afstandelijk. Is Vic Dead is daar een perfect voorbeeld van. Een strak, droog met een bijna verhalende ondertoon. De bandnaam Department S verwijst naar een Britse televisieserie uit de jaren 60. Dat past in hun ironische, bijna popculturele knipoogstijl. Niets is volledig serieus, maar ook niets is een grap. Geniet van deze.

0: is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook hi-fi stereo op de wifi via de website radiosiebreeze.nl. Luister jij ook mee?
1: En ik hoop dat je nog blijft luisteren naar dit nummer van Department S. In elk geval, we komen terug tot rust met deze. Like Sister and Brother. Het is niet de klassieke drifters uit de vroege doo-wop-periode. Dit is een latere Britse incarnatie van de drifters en dat hoor je meteen. Wat weinig mensen weten, tegen de jaren 70 waren de drifters in feite geen vaste Amerikaanse groep meer, maar een Brits geleid project rond een bestaande naam.

ziet een rollersnummer, maar een bewuste herpositionering van een band die op dat moment op het hoogtepunt van hun tieneridoolstatus zaten. De Bay City Rollers zaten midden in een strategische koerswijziging toen ze dit opnamen. Ze wilden zich losmaken van het pure bubblegum imago en iets breder, iets meer tijdloze pop neerzetten. En nu kan je luisteren naar een prachtige song, heb ik altijd dat gevonden. Het is een one-hit wonder, Stephanie Mills, Never

Prince was op dat moment actief als musical- en soulzangeres. Maar dit nummer gaf haar pas echt internationaal doorbraak in de pop- en de R&B-charts. Het nummer won in 1981 een Grammy Award voor de Best Female R&B Vocal Performance.

De Beach Boys zaten in de extreem experimentele periode onder leiding van Brian Wilson, die op dat moment bijna obsessief bezig was met studio als instrument. Good Vibrations is daar een absoluut hoogtepunt van. Brian Wilson werkte met een extreem hoog

En dat nog tot 4 uur. En nu gaan we even kijken in Frankrijk met Voici les clés van Gérard Lenormand. Dit is een typische Franse popplaat uit de jaren 70 die op het eerste gehoor licht klinkt, maar eigenlijk eerder zorgvuldig is opgebouwd rond emotie en beeldspraak. De tekst speelt met het idee van sleutels als metafoor voor toegang.

0: lachen pop was geëvolueerd. Bangerhart kwam dus niet uit een nieuw begin, maar uit een artiest die al lang zijn plek had gevonden en opnieuw verraste met relevantie.
1: Tot ziens. Au revoir. See you later. Auf Wiedersehen. Arrivederci.
0: Mijn twee uurtjes zijn weer voorbij. Zo dadelijk weer plezier met de collega's hier bij Radio Cyberis. We gaan eruit met de Richie Family, de best disco in town. Tot aanstaande maandag, even af.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Ook is een onbekend aantal brandweerlieden uit 14 Europese landen preventief afgereisd naar risicogebieden. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad en dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog 1 provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd en dat is Zeeland. Het escalerende geweld in Soedan wordt veroordeeld door de Mensenrechtenraad van de VN en die gaat mogelijke misstanden van de paramilitaire Rapid Support Forces onderzoeken. Groot-Brittannië heeft bij de Raad een melding gedaan van wreedheden bij de belegering van El Obeid. Volgens de Britse ambassadeur lijken die op oorlogsmisdaden en hij vindt dat deze zich niet mogen herhalen. Er wordt melding gemaakt van onder andere ontvoeringen, marteling en executies zonder proces. Winkelketen Wibra heeft het afgelopen jaar 63 nieuwe filialen geopend en zag de omzet met meer dan 25% stijgen tot €362 miljoen, een record. In totaal zijn er in ons land nu 360 winkels, in België 71 en 2 in Frankrijk. Topman Bas Duizend van Wibra zegt dat er de afgelopen jaren bewust geïnvesteerd is in het assortiment, de winkels en de organisatie. En dan nog het weer. De zon laat zich steeds vaker zien en de maximumtemperatuur ligt tussen de 20 graden aan de kust en 29 graden in het zuidoosten en er staat een matige tot vrij krachtige westenwind. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
0: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, houten.

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Ga je verbouwen of verhuizen en heb je er absoluut geen zin in om heen en weer te rijden naar opslagboxen? Laat jouw eigen opslag gewoon voor de deur plaatsen via opslagpakkie.nl. Veilig, slim, door heel Nederland geleverd en al vanaf €25 per week. Dat is makkelijk. Reserveer online via opslagpakkie.nl.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

0: En we zitten hier gezellig en we zitten hier tevreden. Misschien draait het nog een stuk of twee. Ach, maak er iets meer van, dat duurt het echt. Juist, een lekker uurtje terug naar de voltooid verleden tijd in de middle of the road show.
1: Je
0: zou niet zeggen, wij schreven liedjes voor vele Nederlandse artiesten. Maar zelf komt er ook wel van. In de kantine, hockey, juist, Lodewijk.
1: Dit is de middel van de
0: vanavond.

0: Alweer zo'n muzikale noot die heel lang geleden dacht dat hij Elvis was in 1974. Wiggy Garden en Such a Night. Met daarvoor de fijne, wachten de keukengordijnen. Jawel. Het was Aad Claris. Als pseudoniem kennen we hem beter als in zijn alter ego als Lodewijk van Avezaat. En je zou het niet geloven, maar met het duo Basti en Adriaan maakte hij 228 composities, arrangementen en producties voor LP's, CD's, video's. Wat resulteerde in 7 gouden platen.
1: Stammeling, huiskuiken, frikandel.
0: Bal geraakt. Baker Street. Dit is voor jou, Jerry Rafferty.

met de gaatjes en de plaatjes voor de straatjes. 1973 voor de vorige joh. De knecht, waar haal je ze ook vandaag weer vandaan? I know digas. Sean Chomache, Sean in de Shea zien zakken. En Chris Montes op de draaitafel aan het plakken. Lekker toch, hè? De gebroeders Knaffeler en hun brave broeders. Genaamde Dire Straits. Hier zijn ze voor jou met de Silk.

achter de oren natuurlijk, hè. Of lekker zappelen aan het oorlilletje. Ho, ho, ho, ho. Mensen toch, mensen, mensen. Wat een genot om ook Sherry even terug te horen. Hoe vaak is zij niet verbouwd? En wat is er nog van over? 1991, Sherry en de Shoep Shoep Song. Hé. Hey. Ja, een regio. Jean-Paul, die trok even aan de bel. De knecht. Nog even lekker. Uit Limburg, Vlaaieland. Zoals het algemeen en uitgebreid noemen. Benny, Marianne en José. Pussycat uit 78, de Seewal.

Dit is voor jou de Middle of the Road Show. Elke dag op de radio. Lekker horizontaal, is niet lelijk. And a Woman in Love was een hit in Engeland van de Sweet Greece. Helaas dit in Nederland, maar oh zo mooi. Luister en

0: gillende keuken bij. Ik ruik wat. Er staat weer iemand te keuken in de kantine van de studiecomplex. In Studio 2 zitten we vandaag middels de roadshow, vrienden. Brenda.
1: Oh, alweer Brenda.
0: Nou, leuk. Lekker. Heerlijk dat, hè. Broodjes warmbaar. Lekker. Veel knoflook trouwens. Dat lees ik wel. Niet Frans. Zo is het ook. Lieve Leute, vrienden. Lieve Leute en van de Hoijten. Tot zover. En niet verder. Maak er nog wat leuks van.

0: luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Francis Dix met het radionieuws op Radio Seabreeze. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav. Ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn tekorten aan de pomp. Minister Van Essen van Natuur wil de weidevogel grutto behoeden voor uitsterven door in 7 provincies 35 gebieden van in totaal 35.000 hectare optimaal voor het dier in te richten. Meer dan 80% van de populatie in Noordwest-Europa van de grutto leeft in Nederland, maar het aantal is de afgelopen decennia flink afgenomen. De overheid en provincies hebben vandaag hun handtekeningen onder de plannen gezet. In Friesland komen 18 van de 35 leefgebieden. De Europese Commissie stuurt 4 blusvliegtuigen naar Zuid-Frankrijk om te helpen de natuurbranden te bestrijden in het kader van het Europese systeem voor bosbrandbestrijding. De toestellen komen vandaag nog aan vanuit Cyprus en Zweden en zullen de brandweer bij Perpignan gaan versterken. Ook in Portugal woeden flinke bosbranden. Dat land krijgt extra hulp van Spanje en Italië in de vorm van 45 voertuigen en 3 blusvliegtuigen. Koningsdag wordt door de koninklijke familie volgend jaar gevierd in Lelystad en dat is extra bijzonder omdat koning Willem-Alexander dan 60 jaar wordt. Het is 20 jaar geleden dat de koninklijke familie de verjaardag van het staatshoofd in Flevoland vierde. In 2006 deed koningin Beatrix dat in Zeewolde en Almere. Na volgend jaar is er nog 1 provincie waar Willem-Alexander Koningsdag nog niet heeft gevierd en dat is Zeeland. En dan nog het weer. Vanavond is het zonnig en droog en het waait nauwelijks. Alleen in het noordelijk kustgebied staat een vrij krachtige westenwind. In de nacht daalt de temperatuur naar 15 tot 19 graden. Morgen zonnig en bijna overal droog en dan wordt het 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: De zon op je huid? Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
5: Uiterlijke opzichtdatum... Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Mag.
10: Wat mag?
9: Je weet wel, Mac.
10: Hè?
9: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
11: Mac. Geweldig lopen gegarandeerd.
12: Terugkerende schimmelinfecties, vage klachten of weinig energie en blijf je aanmodderen met symptoombestrijding? Misschien heb je wel een candida-overgroei. Yvonne Oostrom, de Candida-coach, helpt je candida bij de bron op te lossen. Met voeding als medicijn en een persoonlijke aanpak werk je aan blijvend herstel. Plan nu een gratis intakegesprek op candidacoach.nl.
13: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
14: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
15: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Dat was natuurlijk een hit. Nou ja, een hitje van Bob Dylan, dames en heren. En Burst dachten van Hold My Beer, dat kunnen wij beter. En die hebben daar deze versie van gemaakt. Het is een enorme hit geworden. Uit 1965. Dames en heren, het enige live programma met de 5 in de klok van maandag tot en met donderdag. Cheerio, het is happy hour. En dat betekent de beste hits dubbelop. Live uit de Loft in Laren. Welkom bij Barkies Bonanza. Uiteraard weer met de hits van je leven. En die hits van je leven die komen uit de top 40 zoals deze was om 6 juli 1965, 6 juli 1976, 1981 en 6 juli 1992. We draaien de beste 3 platen uit de top 40 van deze dag. Inclusief de nummers 1 vanaf ongeveer 5:15. De beste muziek uit 4 decennia. Mijn naam is Wieper Barky. Natuurlijk met het weerbericht voor morgen, dames en heren. Het wordt alleen maar warmer. En de belangrijkste nieuwsitems. Het beste van 40 jaar hitstory tot aan 6 uur. Seabreeze 1098 en 1395 AM.

Het is een klassieker, dames en heren, in de Nederlandstalige popmuziek, maar ik heb dit altijd te ranzig voor woorden gevonden. Dit hele nummer is echt vreselijk. Met Bonnie Sinclair erin. En ja, het is een tranentrekker. Nou, zelfs... Ik zou zeggen, de chicklets in de... Hoe heet het, die romans? Die boekjes met... Nou, dat is literatuur vergeleken bij dit nummer. 1976, Don Mercedes. Nou, als je als artiestennaam Don Mercedes kiest, dan weet je ook wel genoeg bij. Samen met Bonnie Sinclair, dames en heren. Fenomenaal. Nieuws nu. 10 gemeenten die niet voldoen aan de spreidingswet zijn door Den Haag op het matje geroepen. De regering gaat met deze gemeente afspraak maken over de komst van een AZC, omdat er nu te weinig asielzoekers worden opgevangen. De verantwoordelijke wethouders worden uitgenodigd voor een gesprek met het ministerie van Asiel en Migratie. Dit geldt onder andere voor Sluis, Valkenswaard en Overbetuwe. Bij eventueel verzet gaat het kabinet zelf AZC-locaties regelen. Dat lijkt me een heel goed idee, Mos. Het kabinet gaat ervan uit dat de komende 2 jaar 88.000 opvangplaatsen nodig zijn voor asielzoekers. Dat aantal wordt nu bij lange nog niet gehaald. Momenteel zijn er circa 50.000 plekken. Wij gaan naar 81, dames en heren, met Odyssey.

leuk bandje was dit, dames en heren. Right Said Fred uit 1992. En Deeply Dippy. In Barkies van Ends of Seabreeze. 1098 en 1395 AM, dames en heren. Er wordt hard gewerkt aan de 1395 in Grauw. Het is afgelopen weekend niet gelukt. Het is ook heel veel werk. Maar ik heb een goede hoop op dat het mogelijk dit weekend wel lukt. Dan zijn we eindelijk weer online. Nou, niet online. Zijn we eindelijk weer aan de ether. 1395 AM, een van de meest krachtige zenders die er in Nederland op AM zijn. Dames en heren, pak uw geweer. Daar gaan we. Gemeenten en provincies mogen wolven die overlast geven binnenkort eerder laten afschieten. Die vergunning kan er komen als wolven mensen aanvallen, ze agressief zijn of in 2 weken tijd geregeld paarden of vee aanvallen. Staatssecretaris Erkens van Landbouw wil gemeenten en provincies meer opties geven tijdens het welpenseizoen en de vakantie. Ze mogen ook eerder gebruik maken van een paintballgeweer. Wat heb je daar nou weer aan? Oké. En afschrikking met licht en geluid. Naar schatting leven er nu 14 roedels wolven in Nederland. Een komst leidt tot verdeeldheid. Ecologen zien het dier als verrijking. Boeren en omwonenden steeds vaker als bedreiging. We gaan naar 1965, dames en heren. Naar California met de Beach Boys. Hier is Help Me Rhonda.

release uit 1965. En het was net even voor hun, nou ja, zeg maar, een transitie naar fenomenale muziek. Dit was echt nog de letterlijke Beach Boy muziek. En daarna kwamen natuurlijk de geweldige albums zoals Pet Sounds. Maar ook een heerlijk nummer om te horen. Help Me Rhonda, op deze dag in de hitparade, dames en heren, in 1965. Zometeen gaan we naar de jarigen. Wie zijn geboren op deze dag in de popmuziek?

0: 70 jaar werd uitgezonden. Welcome Back Carter. En het werd gezongen door John Sebastian. En het stond in de hitparade op deze dag, namens in 6 juli 1976. Welcome Back.
1: Deze dag in popmuziek. Vandaag is het
0: 6 juli. En voor wie gaan we de kaarsjes uitblazen op de grote taart die popmuziek heeft? We beginnen op 6 juli 1925, maar liefst Bill Haley. Natuurlijk, die ken je van Bill Haley in de Comets. Rock Around the Clock. Zanger uit de Verenigde Staten en hij is gestopt met rocken op 9 februari 1981. 1945, Rick Elswood, gitarist van Dr. Hook. En 1952, tweejarige, als eerste David Smith. Hij was de zanger van The Real Thing en Nancy Griffith, zanger uit de Verenigde Staten. 1967, dan Heather Nova, ook een zangeres uit de Verenigde Staten. En 1969, Michael Grant. Hij was zanger van musical Youth. 1976 dan, Curtis Jackson, beter bekend als 50 Cent, rapper uit de Verenigde Staten. Maar dames en heren, voor de hitjaren van vandaag gaan we terug naar 1959. Toen zag op 6 juli 1959 het levenslicht John Keeble. Hij is de drummer van Spandau Ballet.

Washington Jr. Heerlijk nummer, dames en heren. Just the Two of Us uit 1981. Dampende muziek, daar hou ik van. Zeker in deze dagen, dames en heren. Er komt weer een klein hittegolfje aan. Hoor je zo meteen in het weerbericht, maar eerst gaan we nog even naar het nieuws. Staatsbosbeheer wil al zijn 7 buitencentra in Nederland sluiten, omdat ze niet rendabel zijn. Tot 2014 werden ze door het Rijk gefinancierd. Sindsdien zijn ze in beheer van Staatsbosbeheer. Zolang de kosten die we maken voor natuurbeheer hoger zijn dan de subsidie die we krijgen, ligt onze prioriteit bij het zo optimaal mogelijk beheren van die natuurgebieden. De organisatie heeft dan geen geld meer over voor de verlieslijdende bezoekerscentra. Je kunt je afvragen wat we aan die natuurgebieden hebben als je er niet heen kan. Alright, anyway. 6 buitencentra moeten per 1 januari sluiten. En het centrum in Almere Hout gaat mogelijk al op 26 juni dicht. Het besluit is nog niet definitief. Het ligt voor advies bij de ondernemersraad. Zometeen, dames en heren, gaan we naar de nummers 1.

zo bezien, dames en heren. En het eerste testament lezend van de Bijbel komt natuurlijk alles van de Heren. God gave rock and roll to you, maar zelfs aan mijzelf komt natuurlijk van de Heren. Want ja, zo is het nu helemaal. Dat is Kiss, dames en heren. Uit 1992, dames en heren. Parkies, we gaan naar de nummers 1. De nummers 1 van

6 juli dat Paul McCartney en John Lennon elkaar ontmoet hebben in 1957 op een soort fat, noemen ze dat in Engeland, dus een feestje. Dat was in een kerk in een buitenwijk van Liverpool. En Paul McCartney is met een vriend van hem meegegaan naar dat optreden van John Lennon, want hij had toen de band The Quarrymen. John Lennon was 16, Paul McCartney was 15. En die hebben elkaar daar ontmoet. En de rest, dames en heren, is history. Dit waren de Beatles uit 65. Met Ticket to Ride. We gaan naar het weerbericht. Dinsdag opnieuw verschillen tussen Noord en Zuid. Morgenochtend is het wisselend bewolkt met in het zuiden de meeste ruimte voor de zon. In het noorden is het wolkendek grotendeels gesloten en kan hier en daar een spat motregen vallen. Morgenmiddag blijft deze tweedeling in stand. Met flink wat zonneschijn stijgt het kwik in de zuidelijke helft naar 24 tot 28 graden met de hoogste waarde in Limburg. In het noorden blijft het overwegend droog met lokaal zelfs nog wat motregen. De temperatuur ligt tussen de 19 en 23 graden. Er waait een matige wind uit het westen tot noordwesten. Morgenavond, blijft er in het noorden veel bewolking aanwezig. In de zuidelijke helft van het land is het nog een tijd zonnig. De temperatuur daalt naar 13 tot 16 graden.

weken geleden mocht ik Music Memories overnemen van Milko Roodnat. En toen heb ik alleen maar zomerhits gedraaid. En deze mocht natuurlijk niet ontbreken. Dit is misschien wel de, ja, hoe zou ik zeggen, de master zomerhit. Pino D'Angelo en Balla. Maar Qual è Idea uit 1981, dames en heren, Barkeets Monenza, die erop zit voor vandaag. Morgen meld ik me weer. Same time, same station. Ik had zo zin met klem om te blijven luisteren naar Seabreeze. 1395 en 1098 AM. Ik laat jou heen met deze hit van Guns N' Roses. En de bal is rond, want we begonnen met een cover van Bob Dylan, Mr. Tambourine Man. Dit zijn de Gunners met een cover van Knocking on Heaven's Door.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. Het Amerikaanse techbedrijf Microsoft schrapt wereldwijd 6400 banen. De grootste klap valt bij gamingdivisie Xbox, waar in totaal 3200 banen verdwijnen. De helft van het totaal aantal te schrappen jobs. Volgens Microsoft groeit die tak minder hard dan verwacht. Het bedrijf zegt dat uitgebreide reorganisatie nodig is om zich aan te passen aan de snelle veranderingen in de technologiesector. Vandaag worden er per direct 4800 banen geschrapt, dat is 2,1% van het totale personeelsbestand van Microsoft. Oekraïne heeft de olieraffinaderij in het Russische Omsk aangevallen en daarbij zou ook brand zijn uitgebroken. Omsk ligt zo'n 2500 kilometer van de Oekraïnse grens en de raffinaderij is de grootste van Rusland. Eerder vandaag maakte Kiev al bekend schade te hebben toegebracht aan een raffinaderij in Jaroslav, ook dat is een grote raffinaderij. Door de Oekraïnse aanvallen is er een groot brandstoftekort in Rusland. Eerst in de regio's, maar ook in Moskou zijn nu tekorten aan de pomp. En de stroomstoring bij zo'n 18.000 klanten in de regio Tilburg van gisteren werd veroorzaakt door een foutieve meting. Netbeheerder Enexis dacht dat het stroomnet overbelast dreigde te raken en schakelde daarom uit voorzorg een deel van het netwerk uit. Later bleek dat een defecte meter een veel te hoge belasting had doorgegeven na werkzaamheden aan het betreffende middenspanningstation. Na ruim een half uur hadden alle getroffen huishoudens en bedrijven in de regio Tilburg weer elektriciteit. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij Hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij Hemdvoorhem.nl.
4: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen. 24pharma.nl. Grote keuze kwaliteitsmerken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld, morgen bezorgd.
5: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
6: De zon op je huid. Beschermen met Vision SPF 50. Hoogwaardige zonbescherming, zeer waterbestendig en parfumvrij. Nu met 50% korting bij de online drogist. De online drogist. Er is er maar één.
7: Mensenrelatie, Radboud Visser.
8: Hey, wat hebben jullie goed gematcht? Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
7: Jazeker.
9: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
10: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
11: Mag.
12: Wat mag?
11: Je weet wel, Mac.
12: Hè?
11: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
13: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
14: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
15: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
12: dinsdag, woensdag en vrijdagavond van 6 tot 7 uur op Radio Seabreeze is er het programma Rockware. Presentatie Wim de Groot.

0: You've Got a Friend. Tom Jones. Die openen deze heerlijke maandag rockwave met de Easy Rockin' Ballads. Vanuit de mobiele studio. Dat dan weer wel. Maar ja, het is zomer, hè.
1: Van Seksbieren tot Jipsing Boermussel. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

I Just Can't Help Believing. Lijkt Elvis Presley wel. Maar dit keer in de uitvoering van BJ Thomas. Voorafgegaan door David Soul en Don't Give Up. Je kent hem wel van die detective-serie een tijdje geleden. Ik ben even de naam kwijt, maar goed, dat komt wel goed hoor. Ja, dat is dus de verkeerde knop, de grote. Oh, dat valt ook allemaal niet mee vanuit de mobiele studio, vrienden. Maar goed, mijn vrouw kijkt lachend toe. Ja hoor, bedankt.

Voorlopig is het nog niet donker. David McWilliams zong Can I Get There By Candlelight. En daarvoor de Nederlandstalige van Agda en de Munnik. Nooit of nooit geweest. Het is 10:50.

net als toen op de Middengolf. Dit is Rockwave met Wim de Groot op Seabreeze 1395 AM.

Singer, I Need You. Voorafgegaan door de Loving Awareness Band met Existence. En daar weer voor Kenny Rogers met Endless Love. En helemaal aan het begin van deze vier, de Supremes. En I'm Gonna Make You Love Me. Eet smakelijk als je aan tafel gaat. Ik laat je even wat buitengeluiden uit buiten de camper horen.

Boris Gardner en I Want to Wake Up With You. Nou, dat is wel heel prettig hoor. En daarvoor Minnie Riperton natuurlijk met Loving You. Met de buitengeluiden van de camper. De Nederlandstalige om 14 minuten voor 7. Dit is Henk Westbroek.

The Shy Lights. Have you seen her? En daarvoor de Nederlandstalige van Henk Westbroek. Zelfs je naam is mooi. Maar goed, aan alle goede dingen komt een eind. Want we zijn toe aan de laatste vocale. En die is toepasselijk van Casey and the Sunshine Band. Please don't go.

0: toen hij nog zo zijn best doen. Die Casey and the Sunshine Band met Please Don't Go, maar... Ja, de tijd op CBS is altijd onverbiddelijk. 7:02, dus de hoogste tijd om te gaan eten. Voor mij dan. Wat eten we vanavond? Ja, wat is het eigenlijk? Ja, een prutje met rijst, gewoon lekker. Ja, dat kan ik net niet zien hier vandaan. Ik zit aan de andere kant van de tafel en dan zit er tussen de tafel en de keuken nog een bankje. En daarna, na dat bankje, komt er een wat hoger houten...
1: U luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 7:00.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. Er komen 10 gemeenten onder verscherpt toezicht omdat ze te weinig asielopvang regelen. Asielminister Van den Brink grijpt nu in omdat de gemeenten zich volgens hem niet aan de spreidingswet houden. Hij wil dat ze nu afspraken maken over de komst van een asielzoekerscentrum. Anders kan het kabinet uiteindelijk zelf opvanglocaties aanwijzen in die gemeenten. Het zijn Aalten, Achtkarspelen, het Limburgse Bergen, Beverwijk, Gemert-Bakel, Overbetuwe, Sluis, Valkenswaard, Voerendaal en Westland. En Reza Pahlavi noemt zijn gesprek dat hij had met Tweede Kamerleden positief. De komst van de zoon van de laatste sjah van Iran leidde vooraf tot veel discussie, omdat niet iedereen hem ziet als vertegenwoordiger van de Iraanse oppositie. Een deel van het overleg vond achter gesloten deuren plaats. Pahlavi pleitte na afloop voor herstel van het internet in Iran, zodat de oppositie zich beter kan organiseren in het verzet tegen de machthebbers. Verder beantwoordde hij nauwelijks vragen van journalisten. Het weer helder en droog, met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog, met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
3: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
4: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
5: Lisa en Vos, de kunst van het zien, is een warm, betoverend en filosofisch prentenboek dat jong en oud raakt. Met prachtige handgemaakte illustraties, een hartverwarmend en troostrijk verhaal over verandering en liefde. Ideaal aan het einde van het schooljaar. Bestel voor 1 juni en ontvang een gratis kleurplaat. Ga naar lisaenvos.nl.
6: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts.
7: Ze zijn te koop in onze winkel op de website.
6: En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop.
7: Ga dus snel kijken en bestel.
6: Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
1: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

hele goede avond. Hartelijk welkom, Radio Seabreeze, tot de klok van 8 uur met de Music Factory. En we begonnen vanavond met de opname van Jimmy James, nummer 1976. And I'll go where the music takes me. Nou, ik hoop je toch wel een heel eind. Ja, nou, in ieder geval tot de klok van 8 uur.

Het motto van Rick Astley: geef nooit op, never give up. En never gonna give you up, zo moet ik het zeggen. En de voor dus in Springfield. En I only wanna be with you. Het is nog niet zover, maar het komt gauw genoeg alweer zaterdag. Daar zingt Bluff over. Je bent uit Zeeland.

0: zitten nog op de maandag, dus we hebben nog eventjes te gaan. Maar het is zo weer zaterdag. Ja, en misschien ben je dan ook weer pas vrij.
1: Seabreeze Classic. After Classic. After Classic. After Classic. Classic hits.

Unarmed and Extremely Dangerous. De first choice die we ook nog kenden van Dr. Love. Daarvoor hoorde je Bobby V. En A Letter from Betty. Je luistert nog steeds naar de Music Factory Radio Seabreeze. Wat dacht je van deze?

0: Een grootste hit destijds, Spandau Ballet, maar in 2019 stopten ze er toch mee. En je hoort het nummer True. Fijn dat je erbij bent, tot de klok van 8 uur, John van Dijk met de Music Factory.
1: Let's go back to the days of offshore radio.

0: Bluebird en Tonight. Het is nog steeds lekker zomer. En dat vind je ook terug in de muziek.
1: Gentlemen, this is Mambo number 5.
0: Precies, Lubega. En de Mambo number 5.

Peaches on a Tree is de derde single van Nick McKenzie, die tot 1975 alleen singles uitgaf. Onder leiding van muziekproducent Jack de Nijs scoorde McKenzie een dikke hit in Nederland en België. En saxofonist op plaatje is ongetwijfeld André Mos, die vaker voor Jack de Nijs en zijn artiesten werkte. De volgende plaat heeft een extra lange titel. Ja, die vind ik altijd leukst. The Day That Curly Billy Shot Down Crazy Sam McKee. Ja, om daar niet je tong over te breken. En dan heb ik het over de formatie The Hollies.

Boudewijn de Groot. Het nummer uit het jaar 1973. En deed Jimmy door met de Nederlandse productie. De Staro, Neon Porchlight.

Engelse formatie Champagne. En de Rock'n'Roll Star uit 1977. We naderen de klok van 8 uur. Ik neem vast afscheid van je. Ik wens je nog een hele prettige voortzetting van deze avond en deze week. En ik ben er volgende week weer om de klok van 7 uur. Met een nieuwe aflevering van The Music Factory. Here's the Brotherhood of Man en Angelo.

0: van 8 uur. Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar honderd meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. De Nederlandse coronavaccinatie kwam traag op gang doordat er geen alternatief plan klaar lag. Dat bleek vandaag tijdens de parlementaire enquête over de coronacrisis. Volgens oud-RIVM-directeur Van Delden zette Nederland te lang in op vaccineren via huisartsen en op het AstraZeneca-vaccin. Daardoor werd pas later overgeschakeld op grootschalige priklocaties van de GGD. Oud-topambtenaar Sonnema zei liever de coronamaatregelen nog langer te willen vasthouden vanwege de Delta-variant. De Duitse regering heeft de begroting voor volgend jaar goedgekeurd met fors hogere uitgaven aan defensie. Berlijn wil 110 miljard euro investeren in defensie, waarvan een deel bestemd is voor steun aan Oekraïne. De plannen gaan ook uit van nieuwe leningen en het inzetten van een deel van het klimaatfonds om begrotingstekorten op te vangen. De Duitse begroting stuit nu al op kritiek vanwege de oplopende staatsschuld en de verschuiving van klimaatgeld. In het najaar wordt erover gestemd. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
4: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
5: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
6: Schoonmaken op hoogte? Kies voor gemak en veiligheid met de telescoopsteel van HiClean. Perfect voor ramen, hout,

0: één steel, eindeloze schoonmaakmogelijkheden.
1: Morse Code. The ultimate polo shirt for men. Geweldige pasvorm, unieke details en hoogwaardige stoffen. En in meer dan 40 kleuren op voorraad. Nu exclusief verkrijgbaar op morsecodeclothing.com.
2: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
3: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
4: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Sybris weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
5: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
6: Achter de machinetafel zit op het ogenblik Richard de Bruin.
7: Radio, let's go, go!

0: De Beatles natuurlijk en Tell Me Why hier in de Muziek Express terug naar de begin jaren 60. We hebben hier nog veel meer muziek. Althans, dat dachten we. We gaan het eens proberen. Gaat iets niet lekker?
1: Achter de machinetafel zit op het ogenblik Richard de Bruin.
2: Radio, let's go, go!

Gladys Knight in de Pips natuurlijk. En Baby Don't Change Your Mind. Nou, dat doen wij hier zeker niet. De allermooiste muziek dit uur uit de jaren 60, 70 en 80. En natuurlijk onvergeten de onvervalste koffie bij meneer De Bruin. Hier nog zo'n mooie klassieker. The Love I Lost. Harold Melvin and the Blue Notes.

uit de jaren 60, Blooming en natuurlijk Wendy hier in de Muziek Express. Zoals beloofd, we draaien gewoon de allermooiste en beste muziek. Tijd voor de jaren 80 inderdaad. Modern Talking en You Can Win If You Want natuurlijk.

Do You Do It? Carrie and the Peacemakers natuurlijk uit het begin jaren 60 hier in de Muziek Express. Nog veel meer mooie muziek. Eentje die er zeker niet kan ontbreken. Elvis Presley natuurlijk.

0: 1979, Quattro Susi. En She is in love with you hier in de Muziek Express. Kijk eens op mijn Facebookpagina, Richard de Bruin onder locatie Amsterdam. Er is nog veel meer informatie te vinden. En we waren weer laatst, heel kort geleden op die grote mooie rode boot in Harlingenhaven. En wat we daar deden, nou van alles en nog wat. We hebben daar heel veel huishoudelijke taken en muziektaken. Inderdaad, tijd voor een Nederlandstalige Ramsey Shafi.
1: Sami loopt niet zo geboren.

Deep Purple natuurlijk en de dames van Tokyo, Woman from Tokyo uit 1963, inderdaad. Tijd voor Jimi Hendrix en al along the Watchtower hier in de Muziek Express.

Tell Me Why, The Beatles hier in de Muziek Express. Surf even naar mijn Facebookpagina, Richard de Bruyne, onder locatie Amsterdam. Daar ziet u heel veel wat ik allemaal doe, zo in mijn vrije tijd. En we waren pas recent op de Jenny Beten, het mooie radiolichtschip in Harlingenhaven. En kijk eens op de Facebookpagina van het radiolichtschip of de website van het radiolichtschip.nl. Wij zijn heel hard op zoek naar kleine bijdragers voor de droogdokbeurt, voor de Jenny Beten, want zij moet echt een inspectie hebben. En daarna kan ze weer jaren op de Noordzee dobberen. Als echte radiofan zou ik dat echt aanraden om een handje te helpen met een kleine donatie. Groot of klein, maakt niet uit. Maar het helpt wel alle kosten te dekken. Dit is de Muziek Express. Tijd voor de Rolling Stones.

Nou, inderdaad, toen viel niet de dakraam, maar de spiegel. Peter Koelemaan en zijn Fokkerts natuurlijk hier in de Muziek Express. Als je op mijn Facebook kijkt, dan ziet u dat meneer De Bruin op een radiolichtschip is geweest. En ik zei net al, kijk eens op de Facebookpagina van de radiolichtschip of via de website van radiolichtschip.nl. Wij hebben inderdaad heel veel geld nodig voor een droogdokbeurt, maar daarna kunnen wij weer jaren vooruit en muziek maken vanaf de Noordzee. En het radiolichtschip, zal ik nog een kleine hint geven. Vroeger was die wel eens op televisie bij Piet Paulusma. Ja, gaat er nou een lichtje branden? Nou, dat doet hij af en toe, de vuurtoren. Maar bij zijn weerpraatjes was altijd dit schip toch altijd wel op een of andere manier betrokken en te zien op het decor. Als hij zijn weerpraatjes door het land deed en hij was heel veel in Harlingen. Daarom dat schip ook zo bekend geworden is. Een mooie rode lichtschip met radio en een vuurtoren en een hele lange geschiedenis. En wij draaien de muziek T-Rex en de Children of the Revolution.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president Al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. Klaus Schwab, de oprichter van het World Economic Forum, heeft in het Zwitserse Genève aangifte gedaan nadat in zijn werkkamer thuis een afluisterapparaat is gevonden. Het werd ontdekt tijdens een veiligheidscontrole in zijn woning, vlakbij de locatie van het World Economic Forum in Genève. Volgens zijn woordvoerder kan het al jaren in de kamer hebben gezeten en daarom is er nu een onderzoek gestart. Schwab kwam zelf eerder al in opspraak en stapte vorig jaar op bij het forum na beschuldigingen van wangedrag. De politie heeft 5 mensen aangehouden na de gijzeling van een 33-jarige man in Tiel. Speciale eenheden vielen gistermiddag een woning binnen en bevrijden het slachtoffer. 4 verdachten werden daar ook direct opgepakt. Een 5e verdachte werd later een paar 100 meter verderop aangehouden. Het zijn een 41-jarige man met onbekende woonplaats, een 43-jarige man uit Beekbergen, een man van 25 uit Ochten en 2 mannen van 31 en 41 uit Tiel. De politie onderzoekt de gijzelingzaak. En NAVO-topman Rutte heeft aan de vooravond van de NAVO-top in Ankara gezegd dat de defensieindustrie de snelle stijging van de uitgaven voorlopig niet kan bijbenen. Volgens Rutte investeren Europese NAVO-landen en Canada al zoveel extra in defensie dat de industrie nu zijn maximale productiecapaciteit heeft bereikt. Ook het werven van extra militairen kost volgens hem tijd. Canada en de Europese NAVO-landen staken vorig en dit jaar 250 miljard euro extra in hun verdediging, zei Rutte. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
4: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
5: Uiterlijke opzichtdatum. Oh, gisteren.
6: Tja, dat soort verrassingen wil je niet. Met Mokadoc staan al je contracten centraal. Altijd inzicht in je deadlines.
5: Klinkt goed.
6: Minder gedoe, meer controle. Mokadoc. Ga naar ikstartvandaag.nl voor jouw gratis account.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor 1 gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.
9: Staat jouw werkbank ook altijd net te laag, te hoog of niet recht? Bij Werkbank op Maat bouwen we sterke werkbanken die wel tegen een stootje kunnen. Geen standaard gedoe, maar oog voor detail en gebouwd voor jaren intensief gebruik. Werkbank op Maat, ook voor complete werkplaatsinrichting. Kijk snel op werkbank-op-maat.nl.
10: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
11: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098
12: en de 1395.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM. AM.
12: Dit is Wie Beslist, met de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
13: Radio Seabreeze. Nostalgisch verfrissend.
14: De geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.
15: Patricia Pai is op 7 april 1949 geboren en getogen in Rotterdam. Al op jonge leeftijd volgde zij piano, trombone en balletlessen. En in 1965 debuteerde ze als zangeres in het jazzorkest van haar vader, de Evergreens. In 1966 werd haar eerste single uitgebracht, No One Can Love You Like I Do.
16: Patricia Pai, ze publiceerde een openhartige, geestige en pikante biografie. Maar zo begon het allemaal.

haar televisiedebuut in 1966 bij de Tros met Patricia Zingt, een programma van 20 minuten, bracht ze eind jaren 60 Nederlandstalige nummers uit onder de naam Patricia. Zoals dat zou kunnen, dat is de liefde, dat komt door jou, grote catastrofe en je bent niet hip. Het werd in september 1967 een grote hit en haalde de 12e plaats.

het najaar kwam Wat Moet Ik Doen uit, dat bleef steken in de tipparade en daarna nog twee keer gereleased werd om te eindigen op nummer 36. In 1968 kwamen maar liefst vier singles uit die alom geen succes werden. Con Amo, de Duitse single Hey Taxi, Dat Is Liefde en Tambourine Girl.

0: Ook in 1969 liet ze 5 keer van haar horen met Kleine Tovenaar, Simsalabim, Fisherman King met Brainbox, Sing Me a Love Song All or Nothing als Honeybee en The Harbor Lights en met het liedje Jij, waarmee ze meedeed aan het Nationaal Songfestival, maar verloor van Lenny Koer.
1: Had ik

1970 zong Patricia de hoge vrouwenstem op Back Home, de nummer 1 hit van de Golden Earring. In 1971 richtte Pai haar eigen groep Himalaya op, die in 1963 overging in de groep Heart. En weer later, toen Patricia alweer vertrokken was, in Limousine. In 1972 maakte ze als duo met haar zus Yvonne Keeley een single onder de artiestennaam Honey Pai. Al met al bleef haar solo-carrière 5 jaar lang verstoken van hits. Pai werd pas echt populair vanaf 1974, toen ze opnieuw aan een solo-carrière begon. Ditmaal met haar volledige naam op de labels en hoezen. Haar eerste solo-LP Beam of Lights was nog niet echt succesvol, maar de in 1976 verschenen disco-singles Someday My Prince Will Come, een Disney-klassieker, en Now is the Moment van Dave Berry werden wel hits.

deed ook veel studiowerk, zoals achtergrondzang. Zo was hij, net zoals de latere Luftzangeres José, duidelijk te horen op de hit Standing on the Inside van Full House uit 1976. In januari 1977 scoorde Patricia haar grootste hit, Who's That Lady With My Man? Een nummer van Kelly Marie, dat Jaap Egmond gehoord had op de Franse radio en in samenwerking met de jongens van Catapult bewerkte voor Patricia. Het haalde de tweede plaats in de top 40.

opvolger Living Without You deed dat goed in de hitparades. Die werd gekozen tot alarmschijf. En ook deze Jaap Egmond-productie sloeg aan op de dansvloer en behaalde een vijfde plaats in de hitlijsten. Net zoals de voorganger bleef het nummer eind 1977 11 weken in de charts staan. Yeah.

deze successen nam ze eind jaren 70 enkele albums op. De succesvolle LP The Lady Is That Champagne Malibu Touch. De single Malibu werd een hit in 1978 en behaalde een 15e plaats.

In 1983 trad Patricia Pai voor de grap op samen met haar moeder en haar zusje Vonne Kelly als trio The Star Sisters. Ze zongen liedjes van de Andrews Sisters. Producer Jaap Egmond van Stars on 45 zag hier wel brood in en nam ze onder contract. De plaats van haar moeder werd erbij ingenomen door Sylvana van Veen. Hun Andrews Sisters medley Proudly Present The Star Sisters bereikte de eerste plaats in de top 40 en de nationale hitparade. Het werd bovendien een nummer 1 in Frankrijk. De speaker op de plaat is Adam Curry, Patricia's latere echtgenoot.

Met de bijbehorende clip werd geschiedenis geschreven in de Nederlandse cliphistorie. De follow-up Hooray for Hollywood werd in 1984 ook een hit. In datzelfde jaar was Patricia Pai naaktmodel in de Nederlandse editie van de Playboy. In 1986 kwam de single Are You Ready for My Love uit, waarbij DJ Adam Curry de rap verzorgde. In 1987 verscheen nog de single Bad Girls, een medley van sexy liedjes.

Daarna werd het stil rond de Star Sisters. Sylvana van Veen was al vervangen door Ingrid Ferdinandersen. In datzelfde jaar vertrok Patricia Pai met partner Adam Curry naar New York. Hierna verscheen de single Stop Me in de tipparade. En in 1992 nam Pai een duet op met Rob de Nijs, De Wereld. In 1996 was Pai voor de tweede keer te zien in de Playboy. Patricia Pai doet het nog steeds goed in de media en kan terugkijken op ruim 20 jaar podiumsuccessen, die met een dikke pluim meetellen in de geschiedenis van de Nederlandse popmuziek.

0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. De Franse president Macron is aangekomen in Syrië voor een tweedaags staatsbezoek. Hij is de eerste regeringsleider uit de Europese Unie die het land bezoekt sinds de val van president al-Assad eind vorig jaar. Macron wil zich inzetten voor een vrij en pluriform Syrië dat alle bevolkingsgroepen respecteert. Zijn bezoek moet ook bijdragen aan het herstel van de internationale betrekkingen met Syrië. De laatste Franse president die het land bezocht was in 2009 Sarkozy. 2 jaar later brak er in Syrië een burgeroorlog uit. En trouwen is dit jaar flink duurder geworden en vooral afhankelijk van de gemeente en de dag waarop je trouwt. Volgens cijfers van trouwsite The Perfect Wedding betaal je op zaterdag en zondag het meest, met zondag als duurste dag. Door de week is trouwen het goedkoopst, al zijn de prijzen ook daar flink gestegen. De verschillen tussen gemeenten zijn groot, van een paar honderd euro tot ruim 1000 euro voor een ceremonie. En soms is de buurgemeente stukken duurder of juist veel goedkoper. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Hou dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
9: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.

Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze. Met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.

8 minuten over de klok van 10. Blues. Tot 11 uur. Leuk dat je weer luistert naar dit programma. We begonnen met 24 pesos. Flesh and Bones. Ik heb een heleboel leuke platen meegenomen. Die gaan we allemaal draaien. Dit is er eentje van.

0: Tony Joe White, 2012. Let the healing begin. Ik heb veel hele mooie nummers bij me. Snowy with Joe White, Rolling Stones, John Fogerty, Solomon Bird. Natuurlijk kan niet ontbreken in mijn programma The BB King. Slip Out, Spin Out, die gaan we hierna horen.
1: Alleen bij Radio Seabreeze hoor je de mooiste gouden ouwe. Gouden ouwe. Gouden ouwe. Vermengd met een vleugje nieuw. Yes, sir, play.

is Radio Seabreeze met 24 uur per dag de mooiste herinneringen uit je leven. Met ruim 100 uur per week de leukste, gekste, gezelligste en informatiefste discjockeys die je nergens anders kunt vinden. Radio Seabreeze met een eigen merchandise afdeling en met een zenderpark in Friesland en Noord-Holland. Natuurlijk ook Hi-Fi Stereo op de wifi via de website radioseabreeze.nl. Luister jij ook mee?

Flippin' Spin-Outs. Big Long Buck. Hoor je hiervoor. En dit was Johnny Lee Hooker Jr. It's a shame. Zibris 1395 en 1098 op de AM.

onder leiding van Mick Jagger. Had je al kunnen horen natuurlijk. Bijna 10:30. Ruim lekker een half uur te gaan. Goeie muziek. Bluesmuziek. We hebben Radio Seabreeze. 1095. En 1395 is even eruit, maar ik kom straks weer terug. We zijn druk bezig met de antenne. De installatie. Weer terug te monteren. En het gaat voorspoedig worden, ik zo. Ventilator Blues was dit. En daarvoor hoorde je Snowy White in the White Flames. Ain't gonna lean on you. Zeg je van dit nummer. John Fogerty met Deja Vu.

Wij bewijzen dat de AM wel kwaliteit heeft. 1098 1395 Seabreeze AM.

met meer dan bijna 100 programma's. Jazeker. 24 uur per dag zijn wij te beluisteren. Radio Zeebries. Ook natuurlijk via internet, hè. www.radiozeebries.nl. Dan kan je het allemaal, beluisteren. Je kan ook dit programma weer terugluisteren als je wil, hè. Dan www.radiozeebries.nl. Dan ga je naar programma's en dan naar gemist. En dan scroll je naar beneden. Ik sta op nummer 30. En dan kan je dit programma de hele week weer terugluisteren. Dit is mijn favoriete zanger. Hij is er helaas niet meer, maar ik geniet er steeds van zijn muziek.

En natuurlijk was dat B.B. King. You're Still Like a Square. En ik zie dat hier dat 2012 is, maar volgens mij is het een veel ouder nummer. Ik ga het zo nog even opzoeken. Tappen nooit. Don't cut off your hair.

Ik heb het nog even nagezocht van B.B. King. Wat ik al zei. Een nummertje veel ouder. Dan ik in 1966. You're Still Square. I don't want you cutting off your hair.

0: 60s. Soul music. Je hoort het op Seabreeze AM.
1: Inderdaad, Radio Seabreeze. 24 uur per dag. De mooiste muziek. Ruim 30 DJ's. Allemaal muziek voor jou te horen brengen.

Hear That Guitar Ring. Nou, ik heb hem gehoord hoor. Ik heb hem gehoord, die gitaar. Ah. Ook een van mijn favorieten. Van deze tijd, deze periode. Hope you realized.

0: Iedere maandag van 10 tot 11. Blues op Radio Seabreeze. Met Frank van den Berg. Met het programma Frank in de Blues.
1: En er is niet echt een bluesnummer, maar... Ja, ik heb altijd weer een vreemde eend ertussen zitten. Dit is de Robert Cray Band. En ik ken hem natuurlijk wel, hè. Don't be afraid. In the dark.

Komans. Heb al met grote wereldse sterren gespeeld. Uit Engeland. En het nummer heet Platform 19. Ik heb het over Toby Lee. Ik zou zeggen, ik ben er volgende week weer. Blijf lekker luisteren. Naar mij komt Steve James, ook weer een bluesprogramma. Een heel mooi bluesprogramma. Alsof je in een café zit. En blijf lekker luisteren. Tot de klok van 11 uur. Voor Toby Lee.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Officieel zijn er 856 panden compleet verwoest. Hulpverleners zijn op zoek naar slachtoffers. In Rotterdam is een man door de politie neergeschoten toen bleek dat hij een vuurwapen bij zich had. Agenten kwamen in actie na een melding en losten eerst een waarschuwingsschot. Maar toen de man wegrende en niet reageerde op aanwijzingen, werd er gericht geschoten. De man is daarop gewond naar het ziekenhuis gebracht. Een aangetroffen vuurwapen is in beslag genomen voor verder onderzoek. Zoals gebruikelijk is wanneer politieagenten schoten lossen, onderzoekt de Rijksrecherche het incident. De Turkse hoofdstad Ankara is zwaar beveiligd vanwege de NAVO-top van morgen en woensdag. Ruim 50.000 agenten zijn ingezet en alle belangrijke wegen zijn afgesloten. De Turkse autoriteiten hebben de afgelopen tijd honderden mensen opgepakt, onder wie demonstranten en critici, wat tot zorgen van mensenrechtenorganisaties leidt. Tegelijkertijd probeert Turkije zich op de top te profileren als belangrijke defensiepartner binnen de NAVO. Niet alleen als koper, maar ook als producent. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog met alleen in het noordelijk kustgebied een vrij krachtige westenwind bij vannacht 15 tot 19 graden. Morgen is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou, jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu, met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts. Ze zijn te koop in onze winkel op de website. En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop. Ga dus snel kijken en bestel. Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.
0: Zet je radio klem op 1098 en 1395 AM.
9: Hello and welcome to my Blues Cafe with me, Steve James. I have a full hour of the blues lined up for you today. And And if the blues is your thing, then stick around for the next hour. I have some great artists coming up. I've got Blues Shack, Amanda, Jane Heywood, Jump 66, and Jimmy Johnson, just to name a few. And my artist of the week this week is Chris O'Leary from his Blue Collar album. So we've got a lot of blues to fit in 1 hour. So sit back with me, Steve James, and enjoy the ride. And to start the show today, Blues Shack is an internationally acclaimed Dutch blues and jazz soul band. Formed in Utrecht in the Netherlands, they have a reputation for energetic, danceable live shows and authentic vintage blues arrangements. They released a soulful cover of the classic track Stormy Monday Blues on their 2021 studio release. The band performs this as a traditional 12-bar blues number, showcasing clean keyboard work, steady drums, and expressive vocals. The song, of course, was originally written by T-Bone Walker in 1947. So from Hold On Tight, here is Blues Shack with Stormy Monday Blues.

sidewalk.

kitchen, even mow my own front lawn. I guess I didn't know.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richtten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
8: Oh, oh, oh, de 1395 AM is er even niet.
9: Maar we komen terug vanuit Grauw-Friesland. Binnenkort Radio Seabreeze weer volop in bedrijf op de 1098 en de 1395.
0: Je luistert naar Radio Seabreeze met nu het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden.
10: Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
9: Het magazijn van de webshop van Radio Seabreeze is maar heel klein. Dus alles wat je bestelt komt vers van de pers. Houd dus rekening met wat langere levertijden in de zomermaanden.
11: Kijk snel in de webshop op radioseabreeze.nl.

0: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op Radio Seabreeze.
1: Dag kruidenier, mag ik een kookwasmiddel van u, een bondwasmiddel en een fijnwasmiddel?
2: Alsjeblieft mevrouw, eenmaal elke temperatuur dash.
1: Dat begrijp ik niet.
2: Nou, elke temperatuur dash wast al uw was schoon. Lakens in de kookwas, helder wit, gestreepte bloesjes in de bonte was, stralend schoon. En zelfs de fijne was wordt prachtig schoon met elke temperatuur dash.
1: Klinkt goed.
2: En het werkt nog beter.
3: Kruidenier, ik heb mijn wasmiddelen vergeten.
1: Alsjeblieft, eenmaal elke temperatuur dash.
3: Wat zegt u nou?
4: Al uw was schoon, met elke temperatuur dash.

0: Radio Seabreeze met nu het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op Radio Seabreeze. De NAVO-top in Ankara van overdag en woensdag draait vooral om de vraag hoeveel Europa en Canada gaan bijdragen aan defensie. De VS willen dat de bondgenoten hun uitgaven verder verhogen. De leiders van alle 32 NAVO-lidstaten bespreken ook militaire steun aan Oekraïne. Nederland kondigt op de top voor ruim 3 miljard euro aan nieuwe defensieprojecten aan. Samen met België wordt de luchtverdediging versterkt en met het Verenigd Koninkrijk wordt er gebouwd aan nieuwe marineschepen. Na dagen van uitstel verwacht spoorbeheerder ProRail dat er vanaf 5 uur in de ochtend weer treinen rijden tussen Rotterdam en het zuiden. Maar pas na de laatste testen vannacht is het zeker of het treinverkeer ook echt kan worden hervat. Het spoor in de regio ligt al een week plat door een brand waarbij honderden kabels werden verwoest. En het herstel ervan verliep niet vlekkeloos. Treinreizigers moeten overdag mogelijk nog wel rekening houden met aangepaste vertrektijden. Het dodental door de aardbevingen in Venezuela is verder opgelopen tot 3535. Volgens de autoriteiten raakten ook ruim 16.700 mensen gewond. De twee zware bevingen van eind juni richten vooral in de noordelijke kustregio grote schade aan. Duizenden mensen zijn dakloos en over het aantal vermisten is nog altijd geen duidelijkheid. Volgens waarnemers zijn het er vele duizenden, maar mogelijk ook tienduizenden. Er zijn inmiddels ook al graven klaargemaakt voor ongeïdentificeerde slachtoffers. En Cuba heeft opnieuw te kampen met een landelijke stroomstoring en dat is al de derde dit jaar. Volgens het staatselektriciteitsbedrijf wordt er nog onderzocht wat de oorzaak is. Het eiland kampt al langer met grote energieproblemen en langdurige stroomuitval. Door een groot tekort aan brandstof en besparingsmaatregelen kunnen sommige gebieden soms dagen zonder elektriciteit zitten. Cuba telt 9,6 miljoen inwoners. De stroomproblemen verergerden toen de VS in januari een olieblokkade oplegde. Het weer helder en droog bij 15 tot 19 graden en een zwakke tot matige westenwind. Overdag is het zonnig en droog met in het noorden wolken en ook wat lichte regen bij 19 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws op Radio Seabreeze.
2: Ik ben hier. Alleen voor jou. Geen drukke camrooms. Alleen jij en ik. Ik luister naar jou. Jij kijkt naar mij. Voel je die spanning? Kom je dichterbij? Probeer het nu. Met 20 gratis credits op videochat.nl. Ik wacht op je.
3: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop! Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
7: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond. Maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen. Heerlijk geslapen.
8: Heb jij ze al gezien? De Radio Seabreeze t-shirts. Ze zijn te koop in onze winkel op de website. En er zijn ook Seabreeze mokken en stickers te koop. Ga dus snel kijken en bestel. Kijk op radioseabreeze.nl voor zo'n nostalgisch verfrissend t-shirt van Radio Seabreeze.